0: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
1: De beste plek voor jou, NVM.
0: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
1: De beste plek voor jou, NVM.

0: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een waterontharder van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
1: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
2: De beste plek voor jou, NVM.
1: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
2: De beste plek voor jou, NVM.
3: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een waterontharder van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
1: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
2: De beste plek voor jou, NVM.
3: Kink Distortion.

0: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een waterontharder van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
1: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
2: De beste plek voor jou, NVM.
1: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
2: De beste plek voor jou, NVM.
3: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
1: De beste plek voor jou, NVM.
2: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een waterontharder van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
3: King. Distortion.

0: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
1: De beste plek voor jou, NVM.
0: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
1: De beste plek voor jou, NVM.
2: Kink! Kink Distortion.

0: Kink Distortion. Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een waterontharder van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
1: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
2: De beste plek voor jou, NVM.
1: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
2: De beste plek voor jou, NVM.
3: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals Ben & Jerry's of Magnum. Diverse bekers 1 plus 1 gratis. En alle Santa Maria ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je de eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
0: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
2: Meer zon, meer korting bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle Nivea, zoals Nivea Sun zonbescherming. Dat voordeel wil je niet missen, dus ga meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
3: Doe het lekker zelf met Gamma Verf. Dat is dezelfde kwaliteit als bekende merken, maar dan stukken goedkoper. Nu met de voordeelpas vanaf 25% korting op Gamma Verf.
4: Maak je huis schoon en fris met Wibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dasti-ontvetter, spray plus navul, diverse varianten, 2 stuks voor maar €5. Exclusief verkrijgbaar in de winkel of shop op Wibra.nl. Dat doe je goed, Wibra.
5: Eén man. 30 boeken. 1 kast. En 1 doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Zet je net als Jan in met zijn boekenstalletje waarvan de opbrengst naar Kika gaat. Start jouw eigen actie voor Kika op actievoorkika.nl.
6: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
7: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
8: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
9: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog 1 praliné.
8: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
10: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt, joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
11: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/wk. Samen delen we
12: Oranje. Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
13: De beste plek voor jou, NVM.
14: Kink Distortion.

0: Profiteer nu met Club Karwei van wel 35% korting op Zeta Bever Bytes. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
1: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
2: Sorry, maar het is WK!
3: Met waanzinnige WK-deals. Score nu een Hisense 58-inch QLED 4K Smart TV voor €379. Mediamarkt.
4: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
5: Hola, ¿dónde está mi casa?
4: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
5: Paella, paella.
4: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
5: Buenas noches.
4: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
6: Niet geschoten is always mis. Nu bij Kruidvat always maandverband en inlegkruisjes 5 voor €10. Woehoe! Dus richt je pijlen op de dichtstbijzijnde.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
9: Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang geweldige deals. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
10: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
11: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Shop nu op Amazon.nl.
12: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe douchesysteem van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
13: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK.
14: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
15: Hey, ben je er weer?
16: Ja. Volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
15: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
16: Klopt. Top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
15: Ja, lekker. Je
17: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Egbert
18: Streekt. Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een wateronthouder van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op. Wij regelen de rest.
19: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
4: De beste plek voor jou, NVM.
19: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
4: De beste plek voor jou, NVM.
12: Welkom, dit is Kink Distortion.

0: Het is nog één week Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
1: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
2: De beste plek voor jou, NVM.
0: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
3: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar €2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
4: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
3: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Hollandse rode paprika's per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
5: Vul je voorraad zonbescherming makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Nivea en Garnier, nu tot wel 55% korting. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
6: Inslaan voor we op vakantie gaan. Nu bij Kruidvat, alle Biodermal, van zonbescherming tot bodylotion, 1+1 gratis. Haal die koffer van je zolder en gooi hem vol bij
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenoir. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
8: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
9: Eén ijskoffie voor mevrouw.
8: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
10: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders schrik je mis.
11: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
1: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
2: De beste plek voor jou, NVM.
1: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
2: De beste plek voor jou, NVM.
12: King Distortion. King Distortion.

0: Het licht doet het niet.
1: Ik heb geen bereik.
2: Hebben we nog wel water?
3: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
4: Kink. Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
5: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Campina Lang Lekker Liter pakken? 2 plus 3 gratis.

0: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
2: Want BelSimpel bestaat 20 jaar. Kies de iPhone 17 Pro met Super Unlimited Plus van KPN voor supersnel internet binnen en buiten de EU. Zo BelSimpel kan het zijn.
3: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
4: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
5: Ik heb letterlijk niks.
6: Het gaat de hele dag regenen, hè?
7: Nee, ik heb geen regenjas.
6: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
8: Blond, blonder, blondst. Nu bij Kruidvat alle John Frieda 1+1 gratis. Zoals John Frieda Go Blonder of Violet Crush. Voor dit gouden deeltje kom je heel snel naar...
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
11: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video's checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in...
12: Brussel-Zuid.
11: Hé, nu al?
10: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
13: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
14: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
15: Oranje. Dit zit echt fantastisch. Is Tieneke. Maar ook wel joken. Het is een Velderhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Waarmee? Door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
16: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
17: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een wateronthouder van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest. Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een wateronthouder van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
18: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
19: De beste plek voor jou, NVM.
20: Welkom, dit is Kink Distortion.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Kink. Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
2: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en

0: wasverzachter en geurbooster 3 voor maar 15 euro. Wasmand in de hand en op naar...
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
3: De beste ingrediënten voor een goede morgen? 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
4: Nu bij Velderhof, €650 inruilkorting.
5: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
6: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Water onthouden van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.

0: houden we echt van Oranje. Daarom deze week alle Oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op Hema.nl.
1: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
2: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Met alleen deze week een 50-plus mobiel sim-only. Het eerste jaar voor maar 1 euro per maand. Zo BelSimpel kan het zijn.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Chevy-tas bij Libelle. Nu voor maar €2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.
4: Ondersteuning bij stemmingswisselingen en prikkelbare gevoelens? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Avogel perimenopauze mentaal met safraan. Wat helpt bij stemmingswisselingen en prikkelbare gevoelens? Nu met 25% korting. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Evaluatie gezondheidsclaims is lopende. Lees voor het kopen de verpakking.
5: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
6: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
7: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
8: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
9: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
10: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe douchesysteem van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
11: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
12: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
13: Met cryptomunten. De nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
14: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
15: Everyone from left to right, van Holland komt eraan. Go
16: left! Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjek. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen om jouw juichjek te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.

0: 30% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een wateronthouder van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
2: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
3: De beste plek voor jou, NVM.
4: Welkom, dit is Kink Distortion.

0: Distortion geeft je de hele dag de beste gitaren. En zometeen vanaf 4 uur Teloorgang met Remco Vaze en Pim Kastelein.
1: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
2: Kink. Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
3: ANWB en gaan.
4: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
5: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
6: Deze zomer pakken ze je niet. Nu bij Kruidvat alles van Roxasect ongediertebestrijding 15% korting. Zeg maar dag tegen die mieren, zilvervisjes, muggen en fruitvliegjes. Ha.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Wekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Wekamp.
9: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen?
10: Stap in een wereld vol avontuur. In Disney Adventure World in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
11: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar 1,95. I'm loving it.
12: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
13: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
14: Distortion. To you, O earth and sea. For the devil sends the beast with wrath. Because he knows the time is short. Let him who hath understanding reckon the number of the beast. For it is a human number. Its number is 666.

0: komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserwegviaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Kink. Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo voor maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
2: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
1: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Hollandse rode paprika's per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
3: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
4: Want BelSimpel bestaat 20 jaar. Kies de iPhone 17 Pro met Super Unlimited Plus van KPN voor supersnel internet binnen en buiten de EU. Zo BelSimpel kan het zijn.
5: Nu met de Gamma Voordeelpas 25% korting op tuinhout. Je droomtuin? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
6: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
9: De beste plek voor jou, NVM.
10: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
11: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat let je? Garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
10: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
12: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
13: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Hey, Bjorn hier van Bjorn's Betonuur. Elke dinsdag en donderdag ben ik te beluisteren tussen 4 en 5 uur op King Distortion. Ik laat je dan de beste nieuwe releases horen, praat je bij met betrekking tot het nieuws uit het metallandschap en komen er natuurlijk de nodige vette tracks voorbij. En als je de show gemist hebt, geen nood. Op zaterdag en zondag wordt de show herhaald tussen 4 en 5 uur op King Distortion. Daarnaast kun je de show ook terug beluisteren op de podcastpagina van Kink en in de Kink-app. Kink.
1: Samen juichen en samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor Kies & Mix Barbecue. Veel vlees, vis, vega of salades. 4 voor 10 euro. En alle meloenen, nu met 25% korting. Een gezellig en voordelige barbecue, dat is de ja van Jumbo.
2: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet, alleen deze week 35% korting op Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Karwei, maak het mooier.
3: 1 jongen, 2 eieren, 100 gram bakmeel, boter en suiker, een halve theelepel vanille-extract en 1 doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Zet je net als Mark in, met zijn cupcakes waarvan de opbrengst naar Kika gaat. Start jouw eigen actie voor Kika op actievoorkika.nl.
4: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf 35.950 euro. Of zakelijk vanaf 212 euro per maand. Boek nu je proefrit op

0: getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
2: Oranje. De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees. Een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it. King. King Distortion. King Distortion.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Kink. Altijd buiten, altijd loungen, altijd Weekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Weekamp.
2: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle honig, pasta, mix voor soep en maaltijdmix. 1 euro. En taxi en dubbel fris boost, een pak van 1,5 liter. Ook 1 euro. Euroweken, we doen met je mee. Plus.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
4: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
5: Hola, ¿dónde está mi casa?
4: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
5: Paella, paella.
4: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
5: Buenas noches.
4: Dus retteketet. En vamos naar Beterbed.
6: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
7: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar 2,50 euro. Bestel snel op simpel.nl.
8: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, André Lon en Axe. 2 plus 2 gratis. Dat wordt aanvallen. Vind nog meer mega mooie oranje deals in de winkel of shop op ethos.nl.
9: Mooi van Ethos.
10: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
13: Welkom, dit

0: van Zonnig Zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar 1,89.
1: Dat gaan we vieren.
0: Zo goedkoop, daar word je fan van. Dat gaan we vieren. Aldi.
2: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
3: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Met alleen deze week een 50-plus mobiel sim-only. Het eerste jaar voor maar 1 euro per maand. Zo BelSimpel kan het zijn.
0: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar 2,25. En high protein drink per flesje 95 cent. Zo goedkoop, daar word je fan van.
1: Dat gaan we vieren.
0: Dus nu naar Aldi.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Shabby's tas bij Libelle. Nu voor maar 2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.
5: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
6: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
7: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenarts, de tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
8: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
9: Tip om je lunch up te spijzen. Softijs, knapperige koekkruimels en spicy oranje saus. Extra spice, extra nice. De McFlurry Spicy Orange van McDonald's. I'm loving it.
10: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
11: You gotta recognize distortion.

0: het licht doet het niet.
1: Ik heb geen bereik.
2: Hebben we nog wel water?
3: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
4: Kink. Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.

0: voor maar 1,99. Altijd laag.
1: Mega acties voor een mega lach bij Trekpleister. Nu Oral-B opzetborstels 2, 4, 6 en 8 pak. 1 plus 1 gratis. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
3: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Weekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Weekamp.
4: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
5: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
6: Brussel Zuid.
5: Hé, nu al?
4: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
7: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we Oranje.
8: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5.000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf €31.495. Ga naar Hyundai.nl.
9: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.

0: Distortion geeft je de hele dag de beste gitaren. En zometeen vanaf 4 uur Teloorgang met Remco Vaze en Pim Kastelein.
1: Kink. Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
2: Zeker. Net zo sterk als onze oranje basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
3: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
4: Samen voetbal kijken en barbecuen? Bij Jumbo zijn de Vega-burgers en worsten van alle A-merken nu 1 plus 1 gratis. En Calvé-saus ook 1 plus 1 gratis. Een gezellige en voordelige barbecue? Dat is de ja van Jumbo.
5: Serieus, tv's in de badkamer en de keuken, overal speakers en een nieuwe koelkast speciaal voor drank?
6: Sorry, het is WK.
7: Scoor nu een Miele M1 parket flex stofzuiger met zak voor €288. Mediamarkt. Inslaan voor we op vakantie gaan. Nu bij Kruidvat, alle biodermal, van zonbescherming tot bodylotion, 1 plus 1 gratis. Haal die koffer van je zolder en gooi hem vol bij
8: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
10: Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang geweldige deals. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
11: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
12: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime leden. Shop nu op Amazon.nl.
13: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
14: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
15: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel joken, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
16: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
0: King. Distortion.

0: in vakantie vind je bij Bol.
1: Oh, ja, zijn vaak.
2: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
3: Want BelSimpel bestaat 20 jaar. Kies de iPhone 17 Pro met Super Unlimited Plus van KPN voor supersnel internet binnen en buiten de EU. Zo BelSimpel kan het zijn.
4: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp deze week je kans met een Brabantia droogrek hang-on voor maar 49,99. Karwei, maak het mooier.
5: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
6: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
7: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
8: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
9: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
10: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
11: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
12: Welkom. Dit is Kink Distortion.

Du hast mich. Du hast mich.

0: per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Ja, het is...

0: aanslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
1: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
2: Ik heb letterlijk niks.
3: Het gaat de hele dag regenen, hè?
4: Nee, ik heb geen regenjas.
3: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
5: Niet geschoten is always mis. Nu bij Kruidvat always maandverband en inlegkruisjes 5 voor 10 euro. Woehoe! Dus richt je pijlen op de dichtstbijzijnde.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
8: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar 20 euro per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
9: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
10: De beste plek voor jou, NVM.
11: Twee ingrediënten om meer uit je middag te halen. Juicy kipstukjes en een overheerlijke jalapeno ranch saus. Maar let op, eet ze niet als nuggets. Crazy lekker lunchen met chicken wings van McDonald's.

Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.

0: voor maar 1,99. Altijd laag.
1: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
2: Ik heb letterlijk niks.
3: Het gaat de hele dag regenen, hè?
4: Nee, ik heb geen regenjas.
3: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
6: Laat die wasmachine maar draaien hoor. Nu Lenoir vloeibaar wasmiddel. Pots, wasverzachter en geurbooster. 3 voor maar 15 euro. Wasmand in de hand en op naar
7: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen?
9: Stap in een wereld vol avontuur. In Disney Adventure World in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
10: Get ready for the OG.
11: All y'all bitches wanna look like me.
12: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
13: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
14: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo voor maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
1: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
2: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Met alleen deze week een 50-plus mobiel sim-only. Het eerste jaar voor maar 1 euro per maand. Zo BelSimpel kan het zijn.
0: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus bezembroden voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
3: Doe het lekker zelf met Gamma Verf. Dat is dezelfde kwaliteit als bekende merken, maar dan stukken goedkoper. Nu met de voordeelpas vanaf 25% korting op Gamma Verf.
4: Vind voor elk schoonmaakprobleem een oplossing bij Vibra. Nu, Dasti ontvetterspray, een fles van 1 liter voor maar 2,79. Of Dasti afwasmiddel, een fles van 600 milliliter voor maar 1,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
5: Blond, blonder, blondst. Nu bij Kruidvat alle John Frieda 1 plus 1 gratis. Zoals John Frieda Go Blonder of Violet Crush. Voor dit gouden deeltje kom je heel snel naar...
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
8: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje... en dan weer aan tafel, wat letje, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
7: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
9: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
10: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen
11: we Oranje. Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.

0: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl. Kink.
1: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu één gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
2: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Deze zomer pakken ze je niet. Nu bij Kruidvat alles van Roxasect ongediertebestrijding 15% korting. Zeg maar dag tegen die mieren, zilvervisjes, muggen en fruitvliegjes. Ha.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
6: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
7: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
8: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
9: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
10: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
11: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Wehkamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Wehkamp.
12: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige, lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.
13: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Distortion geeft je de hele dag de beste gitaren. En zometeen vanaf 4 uur Teloorgang met Remco Vaze en Pim Kastelein.
1: Hé, het licht doet het niet.
2: Ik heb geen bereik.
3: Hebben we nog wel water?
4: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
5: Kink. Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
6: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
9: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
10: Hola, ¿dónde está mi casa?
9: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
10: Paella, paella.
9: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
10: Buenas noches.
9: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
11: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
12: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/wk. Samen delen we
13: Oranje. Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
14: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
15: Want BelSimpel bestaat 20 jaar. Kies de iPhone 17 Pro met Super Unlimited Plus van KPN voor supersnel internet binnen en buiten de EU. Zo BelSimpel kan het zijn.
13: Vul je voorraad zonbescherming makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Nivea en Garnier, nu tot wel 55% korting. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.

0: Trek.
1: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenarts, de tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
2: Eén vrouw. Twee schoenen. 10 kilometer. En één doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Doe net als Maggie mee met een hardloopwedstrijd voor Kika. Of start je eigen actie op actievoorkika.nl.
3: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
4: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
5: De beste plek voor jou, NVM.
6: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK.

0: dan 1 miljoen boeken zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
1: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel joken, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
2: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op veldhof.nl. Veldhof, het comfort dat u verdient.
3: Oranje fans.

0: Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/wkpakkers. Anders ga je mis.
1: Dit is een podcast van Kink. Voor meer podcasts, playlists en live radio, check kink.nl.

0: Goeiedag, welkom bij weer een nieuwe aflevering van Teloorgang, het radioprogramma van Zware Metalen op King Distortion. Ik, Remco Vaassen, hoofdredacteur van Zware Metalen, ben in voetbalsferen samen met mijn collega hoofdredacteur Pim Kastelein. Wij draaien al een tijdje en we gaan nog lekker mee door. Muziek van bands uit landen die deelnemen aan het WK 2026 in Mexico, de Verenigde Staten en Canada. Alle bands die zich hebben gekwalificeerd komen langs in de afleveringen van Teloorgang die al zijn geweest en nog gaan komen. En we zijn inmiddels aangekomen bij groep I. En daarin speelt Frankrijk. En daarom hoorde je Seth met het nummer Metal Noir van het album La Morsure du Christ uit 2021. We blijven een beetje in Franse sferen. Goeiedag trouwens, Pim. Want we gaan naar Senegal en daar spreken ze Frans.
1: Ja, helaas blijven we niet in Franse sferen, want we gaan helemaal niet naar Senegal. Het klopt inderdaad dat Senegal het volgende land is wat we zouden moeten doen volgens de programmering van de WK-pools. Maar hier geef ik me gewonnen voor het eerst. We zijn aangekomen bij Pool I en het is me gelukt met Curaçao, het is me gelukt met Kaapverdië. Maar Senegal bleek toch echt gewoon net even een te moeilijke opgave. En dus gaan we niet naar Senegal, maar naar Argentinië. Want ik heb gezocht naar een enigszins metalachtige band met een verwijzing naar Senegal. Dat is ook al niet erg makkelijk. Maar ik heb gevonden de Senegal Grindcore Mafia. Dit is een Argentijnse band met volgens mij een verwijzing naar Swedish House Mafia, maar dan dus Senegal Grindcore Mafia. En is een proggieband die best wel leuke muziek maakt. En ik hoop dat ze hele warme gevoelens hebben voor het land Senegal. Dus wij gaan luisteren naar Senegal Grindcore Mafia met het nummer 3DXH.

0: Pim moest zich gewonnen geven bij Senegal. Metal en Senegal gaat niet samen. Ik ging verder in groep I met Irak. Denk jij, Pim, dat metal en Irak wel samen gaan?
1: Ik denk niet dat er heel veel metalbands uit Irak komen, maar er zullen er wel een paar zijn. Ik kan me herinneren dat wij met Zware Metalen wel eens een nieuwsberichtje hebben geschreven over, hey, kijk eens, er is ineens een Irakese metalband of zo. Dus vertel maar, welke band is dat?
0: Akrasikauda? Ik heb geen idee hoe ik dit uit moet spreken. In ieder geval een groove trash band die sinds 2000 bestaat, maar volgens de Encyclopedia Metallum al heel lang on hold is. Hebben één album uitgebracht, Gilgamesh. En daarvan heb ik geselecteerd Quest for Eternity van de bandnaam die ik niet nog een keer ga herhalen.

We hadden het moeilijk met Senegal, Grindcore, Mafia en Accra Sicauda. In het WK voetbalthema hier bij Teloorgang op King Distortion. En dan kom je ineens bij een land waarbij je struikelt over de metalbands. En dan vraag je af, is het nou moeilijker om iets te kiezen voor Noorwegen of moeilijker om iets te kiezen voor Irak? Ik vond het erg moeilijk om iets voor Noorwegen te kiezen. Want dat is natuurlijk gewoon een voorrecht wat heel zwaar op mijn schouders rust. Dat privilege. En ik heb dus maar gewoon heel de black metal scene links laten liggen. Lekker recalcitrant als ik ben en ik zie Remco al fronsen hier. Ik heb een nummertje geselecteerd van Kvelertak. Die wel duidelijk geluisterd hebben naar black metal. Maar daar destijds een hele eigen spin aan hebben gegeven. En zelfs mochten meetoeren met Metallica. Die energie, die frisse wind, die voel je niet echt meer tegenwoordig bij de band. Maar elke keer als ik Ulvetide opzet, dan word ik teruggebracht naar 2010. Wat een geweldige band was dit toen. Kvelertak, Ulvetide.

Kwellentak. In het voorprogramma van Metallica, ik kan me dat nog herinneren, het was werkelijk verschrikkelijk. Door naar groep J, Argentinië. Dat kost me ook geen moeite om daar een band uit te selecteren, want ik heb een favoriet uit dat land. Los Males del Mundo, black metal band sinds 2016. Het zou u niet verbazen, beste luisteraar van Teloorgang, dat het een black metal band is. Op het album Descent Towards Dead uit 2021 staat Nothing But a Lie. Blijf luisteren. Zometeen na de break zijn we terug met muziek vanuit deelnemende landen als Algerije, Oostenrijk, Jordanië. Zullen we voor Jordanië iets gevonden hebben? En zullen we echt Moonspell gaan draaien als we het over Portugal hebben? Je hoort het zometeen. Nu eerst Los Males del Mundo.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Kink. Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Pepsi, Rivella of Sissi, 1,5 liter, 1 plus 1 gratis. En snacktomaatjes, 500 gram, ook 1 plus 1 gratis. Bij wel 1000 producten krijg je er eentje extra. Dat is de ja van Jumbo.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Shabby's tas bij Libelle. Nu voor maar €2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.
3: Profiteer nu met Club Karwei van wel 35% korting op Zeta Bever Bytes. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
4: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
5: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
6: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
7: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
8: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe douchesysteem van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.

0: getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
2: Dit is Kink Distortion.

0: Je hoorde Chaotic Proliferation van Devast, een band uit Algerije. En je luistert nog steeds naar De Loorgang, radioprogramma van zware metalen bij Kink Distortion. Daar doen we al een tijdje een thema in een aflevering waarbij we nummers draaien van elk deelnemend land aan het WK voetbal. En daarom draaiden we iets van Algerije. Bij De Loorgang proberen we altijd zoveel mogelijk kwaliteit te draaien, zeker als we nieuwe muziek mogen uitkiezen. Dan zijn we altijd wel van de partij. En denk ik dat het voor de luisteraars wel smullen kan zijn wat we selecteren. Maar met dit thema moet je soms gewoon roeien met de riemen die je hebt. En als je dan een metal band moet uitkiezen uit Algerije, tja, dan is er altijd wel een brutal death metal band afkomstig uit het meest obscure land dat je kan bedenken. En dat was dit, denk ik. Dat hebben we zojuist gehoord. Prima onderhoudend, maar heel veel kan je er niet over zeggen. Het is niet een hele, niet echt iets wat in vuur en vlam staat, vind ik zelf dan. Remco, heb jij iets wat wel in vuur en vlam staat?
1: Nou, dat past wel een beetje bij deze band uit Oostenrijk, tegenstander van Algerije in groep J op het WK. Ik kwam terecht bij Belvacor, natuurlijk wel bekend. Levert al jaren het ene na het andere goede dead black metal album af. Ik bleef hangen bij de plaat The Devils uit 2022. En ik dacht, laten we voor deze leuke aflevering van Teloorgang Totentans, Dans Macabre, eens gaan draaien. Dat gaan we doen. Belvacor.

0: Remco vroeg zich net al af of het me gelukt zou zijn om een metalband te vinden uit Jordanië. En dat is me wel degelijk gelukt. Sterker nog, ik sta ervan versteld van de professionaliteit van de band die ik uit dit land heb gevonden. Bilocate is een death doom band. Ze noemen zichzelf Dark Oriental Metalers. Ik weet niet of ik het daar helemaal mee eens ben. Maar goed, online wordt het vaak omschreven als death doom. Remco, jij bent best wel van de death doom. Ken jij deze band, Bilocate?
1: Ik kan dat niet bevestigend beantwoorden.
0: Nou, dan gaan we zo meteen dat samen ontdekken met de luisteraar hier bij Teloorgang op Kink Distortion. Waarom dit zo professioneel is, ik ga gewoon eens even vertellen wie het artwork heeft gemaakt voor deze plaat van Bilocate, het album Sudden Death Syndrome, waar het is opgenomen en waar het is gemasterd. En dan vraag je af hoe iemand uit Jordanië of een metalband uit Jordanië dat voor elkaar heeft gekregen. Dus het artwork is ontworpen door Dennis Siebein, die artwork heeft gemaakt voor bands als Draconian, Chimera en Aborted. Dan hebben we muziek die gemixt en gemasterd is in Fascination Street Studio in Zweden door producer Jens Bogren van Opeth, Catatonia, Bloodbath, Amon Amar, Symphony X en Paradise Lost. En dan hebben we ook nog vocals die zijn opgenomen met iemand die een engineer was voor Iron Maiden en Saxon. Nou, dat is echt een rijtje klassieke metalbands waar niet heel veel andere metalbands mee hebben samengewerkt. Niet direct qua muziek, maar meer qua mensen die ook hebben opgenomen voor die bands. Dat is natuurlijk ontzettend interessant. En ik denk dat de productiewaarde dus zeker ook wel is bij deze Dark Oriental Metalers van Bilocate. Wij gaan luisteren naar het nummer The Dead Sea van het album Sudden Death Syndrome, alweer bijna 20 jaar oud.

0: The Dead Sea van Bilocate. En daarvoor de gigantisch lange intro van Pim. Dus ik hoop dat u allemaal nog luistert naar deze bijzondere thema-aflevering.
1: Is het allemaal goede duiding?
0: Goede duiding. Het gaat om de muziek. Deze bijzondere thema-aflevering van Teloorgang. We draaien muziek van bands uit deelnemende landen aan het WK 2026. We zijn aangekomen in groep K, Portugal. En dan zou het natuurlijk wel ontzettend flauw zijn om daar gewoon Moonspell te selecteren. Want ja, het is niet dat Portugal bekend staat om zijn enorme aanbod metal bands. Maar om dan gelijk de meest voor de hand liggende te nemen, is heel flauw. Dus daarom heb ik dat gedaan. Want het is gewoon een geweldige band. Irreligious uit 1996 is en blijft gewoon misschien wel het beste album van Moonspell. En daarop staat het geweldige. En we gaan allemaal meezingen. Herr Spiegelman.

0: lekker makkelijk voor mij, dus Moonspell. Ik geef het gelijk nog even toe, Pim. Het lijkt wel een beetje dat jij voor deze serie thema-afleveringen echt wel de lastigste landen in je maag geschoven hebt gekregen. Want jij kreeg dus de opdracht om een metal band uit Congo-Kinshasa te zoeken. De eerste vraag is, hoe komen die gasten in godsnaam op het WK? En de tweede vraag is, hebben ze een metal band daar?
1: Ik kan niet veel zeggen over de logistiek van Congo DR. En ik kan ook vrij weinig zeggen over de metal scene daar. Ik heb deze met een klein beetje inspiratie, met een klein beetje creativiteit uitgekozen. Er is namelijk wel een redelijke jazz, funk, / blues scene. En nou wil het zo zijn dat sommige hardrockbands ook best wel bluesy uit de hoek kunnen komen. In de psychedelische hoek heb je dat ook een beetje. Dus ik denk dat er in de band Kingongolo Kenyatta elementen zitten die lijken op metalmuziek. En dan heb ik het over de spanningsopbouw en de zware baslijn. En als je hier wat distortion overheen zou gooien, dan zou het misschien wel gewoon als metal kunnen klinken. Dus ik heb even met een hele grote dosis vals spelen uiteindelijk toch nog iets kunnen vinden uit het land Congo DR. Ja, volgens mij heb ik gewoon pech inderdaad met die landen in het WK voetbal. Jij hebt steeds het hoogst genoteerde land van elke pool. En daarom mag jij heavy hitters als Frankrijk, België, Nederland uitkiezen. Ja, dat zijn voetballanden, dat zijn ook metallanden. En ik doe dan het afvoerputje van het WK voetbal. En dat is dan ook meteen vaak een afvoerputje op metalgebied. Het is wat het is. Afvoerputjes, daar gaan we mee afsluiten hier. Kingongolo Kenyatta, jazz funk, waar misschien metal in terug te horen is. We draaien de nummer Toko Lembate. En verwelkomen je graag terug volgende week weer bij een aflevering van Teloorgang op King Distortion. Ondertussen kan je terecht op zwarenmetalen.com voor albumrecensies, nieuwsberichten, liveverslagen, interviews, podcasts, informatie over de radioshow waar je nu naar luistert en nog heel veel meer. Tot de volgende keer.

0: Bedankt voor het luisteren naar deze Kink-podcast. Voor meer, check de Kink-app of kink.nl. Kink.
1: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
2: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Met alleen deze week een 50-plus mobiel sim-only. Het eerste jaar voor maar 1 euro per maand. Zo BelSimpel kan het zijn.
3: Meer zon, meer korting bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle Nivea, zoals Nivea Sun zonbescherming. Dat voordeel wil je niet missen, dus ga meteen naar de winkel of trekpleister.nl. De prijs van

0: voor maar 1,99. Altijd laag.
1: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
2: Sorry, het is WK.
3: Met waanzinnige WK-deals. Scoor nu een Samsung 5000 serie 8 kilo energiezuinige wasmachine voor €469. Mediamarkt.
4: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
5: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
6: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
7: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
8: Vitepro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Welkom, dit is Kink Distortion.

Welkom en leuk dat je luistert naar De Loodzwaar, jongens. Dit keer zijn we bezig bij Into the Grave. Een driedaags met een festival in hartjecentrum van Leeuwarden. Normaal gesproken stel ik nu mijn vaste tafelgast aan je voor. Maar ze zijn er niet. Allemaal niet. Rick is bier aan het drinken op Lesbos. Rutter is aan het oefenen voor een paar gigs in Tsjechië. En City was niet helemaal lekker, dus die slaapt even wat bij op bed. Dus ja, je zult even mij moeten doen. Welke bands waren er zoal te bewonderen op dit festival? Nou, vrijdag had je daar als hoofdact Anthrax. En onder andere trad ook op Vandenberg en Picture. Ontzettend tof, maar helemaal gemist. Vrijdag moest ik werken, dus ja, helaas. Op zaterdag hadden we als hoofdprogramma Macedon. En verder traden onder andere op Queensrÿche, Crimson Glory, 1914, Wings of Steel, Insanity Alert en Novelization. Zondag hadden we als toetje The Gathering. En ook daar traden uiteraard wat meer bands op. Zoals Destruction, was tof, Karagangren, Rivers of Nihil, Severe Torture, Graceless en Ad Moran. Natuurlijk focussen we ons op de Nederlandse bands en bandleden. We hebben niet iedereen kunnen spreken, dat is jammer, maar we zijn wel een eind gekomen. Zometeen start ik met de heren van Novelization, die de zaterdag mochten openen, en de winnaar van de Metal Battle, die als prijs op Into the Grave kwamen optreden. Voordat we naar Novelization gaan, laat ik eerst beginnen met een lekkere track. Ik sprak iemand op Into the Grave en die heeft onheil leren kennen door De Loodzware Jongens. Nou, dat vind ik echt ontzettend tof. Dus laten we met Self-Destruction Mode van Onheil eens beginnen!

0: Aan tafel hebben we Novelation en...
1: Novelization.
2: Dat ja, was het, ja.
0: Ik blijf het verkeerd.
2: Dat is ook een paar maanden geleden, hè, dat we zo hebben gesproken.
0: Daarom. Ik zeg het niet zo heel vaak. Maar heren, ook jullie hebben opgetreden hier bij Into the Grave.
2: Ja.
0: Als eerste mochten jullie vandaag.
2: Ja.
0: En hoe is dat om als eerste te mogen?
3: Ja, het was echt een fucking vet show.
2: Ja.
4: Ja, dat was echt fucking leuk. Er waren heel veel mensen. Echt veel meer dan we hadden verwacht ook.
2: Ja, stond het al lekker meteen echt vol? Want het is natuurlijk, wat was het, 12 uur dan?
4: Ja, 10 over 12 begonnen we.
0: 10 over 12, ja, dat is wel wat vroeg in de middag. Maar ondanks dat stond er redelijk wat volk. Maar jullie, het ging dus wel goed. We waren tevreden.
2: Ja,
4: zeker. Ja, ik vond het lekker gaan.
2: Nou ja, we liepen net hier naartoe en jullie kregen de complimenten terwijl we deze
3: veel,
2: kant
3: veel
2: van de studio opliepen.
3: Dus. Ja,
2: dat is, nou, vet.
3: Ja.
0: Hey jong, gaat het met schrijven van nummers en een eventueel een album uitbrengen? Hoe is het daarmee?
3: Daar zijn wij druk mee bezig.
0: Ja?
3: De demo mixes die hebben we binnengekregen. Dus we zijn even bezig met feedback en alles een beetje mooi maken.
0: Ja.
3: Binnenkort komt misschien iets meer informatie erbuiten.
0: Het is toch een beetje geheim?
3: Ja.
2: Is er single? Okay. Wanneer?
4: Binnenkort.
0: Binnenkort.
4: Bezig.
0: Dit jaar in ieder geval.
4: Ja, dat is
3: dat sowieso.
0: Oké.
3: Misschien nog meer binnenkort dan mensen denken. Maar.
0: En een album is ook al dit jaar misschien? Of kan je er nog niet veel over zeggen?
3: Het idee van wel, ja.
0: Je gaat je best doen om het dit jaar te doen.
4: Ja.
0: En
4: ja,
0: dan de vraag is even of het haalt of whatever.
2: Jullie zijn wel heel druk dit jaar. Hè? Want je hebt natuurlijk veel festivals waar je moet spelen. Naar aanleiding van de Metal Battle.
3: Yep.
2: Heb je daar dan wel genoeg tijd voor? Opnames, schrijven, uitbrengen?
3: Ja, alle opnames die zijn zo goed als gedaan. Alleen nog wat akoestische parts. En dan is het eigenlijk mixen, masteren en dan kan het eruit.
0: Oké.
2: Maar jullie zijn al ver eigenlijk.
3: Ja, en we doen het ook zelf. Dus het is ook... Max doet vooral het mixen. En masteren moeten we nog even kijken of wij dat zelf gaan doen. Of door iemand anders.
2: Ja.
3: Dat is wel handig om dat door iemand anders te laten doen.
0: Ja.
3: Maar ja,
2: mooi.
3: Binnenkort.
2: We zijn benieuwd.
0: Nou, absoluut. Ga je trouwens hier nog vandaag blijven? En zijn jullie eventueel nog morgen ook? Of ga je alleen vandaag naar Into the Grave?
3: Ja, alleen vandaag ga ik. Ik had morgen ook wel andere dingen gepland, helaas.
0: Ja, en waar kijk je naar uit? Of keek je eruit? Misschien is het alweer geweest. Maar welke band had je wel zin in om te gaan kijken?
3: 1914.
0: Oh, waar we nu...
2: Oh, hebben wij ze weggehaald.
0: Oh, echt? Oh, wat sneu. Dat is...
2: Dan houden we het kort.
0: Ja, maar nee, is nu al klaar. Niet.
3: Gelukkig heb ik ze eerder gezien met een echt fucking vette show aan het Willem Heen. Dus dat,
0: ja, ik, nou goed, ik vond het wel tof, 1914. Een toffe, coole band. Maar daar kijk je veranderen uit. En dat is nu inderdaad alweer bijna voorbij. Dat je
3: volgens
0: zit...
3: mij wel, ja.
2: Ik denk dat ze nu al klaar zijn.
4: Nou, ja. Ik half uur gezien,
3: hand, toch? Wel, ja.
0: Oh,
3: ja. Ja, zeker.
0: Oh,
3: kijk, ik heb genoeg gezien, hoor.
0: Je hebt genoeg gezien?
2: Gelukkig, man.
0: En is er nog meer, want dit is natuurlijk een beetje black metal. Er zijn nog meer dingen waar je naar uitkijkt. Want je denkt van, ja, dat vind ik ook nog wel vet. Of was dit hem wel een beetje?
3: Ja, dit was hem wel een beetje.
4: Ja, ik vind Mastodon wel heel vet, de headliner vandaag.
2: Mastodon.
0: Ah, ja,
2: ja,
0: ja. Ja.
3: Ja, gaan we die nog zien?
4: Is wel... Ik ben bang van niet, want we moeten wel even goed weg volgens mij. Maar...
0: Ja.
3: Ja, we moeten ook nog spullen naar Jacobi Berg brengen.
4: Ja, taai.
3: En die sluit om 11 uur.
2: Luxe van in de band spelen. Hè,
4: half elf.
0: Ja.
2: Heel vroeg opstaan, vroege soundchecks, vroeg weer terug, spullen weer terugbrengen.
0: Ja.
2: Voor een showtje van 50 minuten ben je gewoon 24 uur bezig.
3: Yep.
2: Nou, iets minder misschien, maar...
0: Maar goed, het geeft ook meer, heel veel voldoening, hè?
2: Ja, maar tuurlijk geeft het veel voldoening.
3: Absoluut.
2: Wat is er vetter dan lekker op zo'n podium spelen als hier?
3: Ah, man.
0: Nee, dat is ook hartstikke leuk. Ja.
3: Ja, het waar dat ik het elke dag kon doen.
4: Ja. Maar, goed geregeld ook.
3: We zitten nog niet op dat punt, helaas.
2: Nee, maar daarvoor zijn jullie aan het werk nu.
3: Precies.
0: Precies. Investeren misschien in de verre toekomst nog. En misschien ver, is ook maar de vraag. Ja, het is zoiets, kan heel snel gaan.
2: Je weet het niet.
0: Dus ja,
2: dit
0: goed.
2: Zijn de eerste hele goede stappen.
0: Ja, lijkt me wel. Goed, we gaan hem afronden. Dank jullie wel, heren, voor jullie komst. Even,
2: dat jullie even konden komen.
0: Even bijgepraat zijn. En we kijken zeer uit naar de release van jullie single en later een album.
3: Yes.
0: En wanneer het is, we gaan het wel horen. Dat,
2: laat even weten.
0: Wij draaien hem graag. Dus,
2: zeker. Lekker, man.

0: ging het, heren?
1: Daar had je aantekeningen voor nodig.
2: Ja, dat is, ik even, dat is mijn, de beste vraag die ik heb.
1: Die vervelende
2: trouwens,
1: man komt binnenlopen, Ernst.
2: Ja, ik zie ze weer.
1: De vervelende man.
2: Kik en Eus zitten hier te kijken. Kennen jullie trouwens Kik en Eus? Ik denk het wel, hè?
3: Ja, ja. Het is
1: heel lang al. Als je ze zo ziet lopen, denk je zo, Ayato.
3: Ja, ik ken Kik en Eus beter dan mezelf. Dus het is ongelooflijk.
2: Het is ongelooflijk, hè?
1: We kennen helaas Kik allemaal.
2: Ja, we delen hier met de media zeg maar een beetje een plek voor de luisteraar die het niet weet. En ja, daar kom je ook Kik en Eus kom je tegen.
1: Eus is nogal oké, weet je, maar Kik.
2: Ja, we zijn al,
3: als we bij elkaar zijn, dan gaat het aan.
1: Nee, is het niet nodig. Nee.
2: Dan zijn ze ontzettend vervelend.
1: Kik is gewoon
2: dat was onze ervaring.
1: Ja, ja.
2: Hele vervelende mensen.
1: Maar goed, zo'n leuke vrouw, maar.
2: We moeten ermee mee dealen. Ja. We delen dezelfde ruimte. En nou ja. Ja. Hoeft nog maar een halve dag. En dan is het gelukkig weer voorbij, jongens. En hopelijk was ik voorlopig ook niet meer even zien. Maar ik was even, want wij hebben het helaas, wij waren gewoon te laat. Ik weet niet waar het door kwam, waarschijnlijk door mij. Dat
1: nou,
2: ik jou
1: ik weet wel
2: te laat ophaalde. Ja. En daardoor hebben wij gewoon twee shows hebben wij gemist. Ja. Dus allebei was de bedoeling dat ze ging kijken. Ja. Maar ook niet een beetje te laat. We waren echt zwaar te laat.
1: Ik lag er serieus om 16:30 in.
2: Ja.
1: En ik was op tijd.
2: Ja, ja, ja, maar ik moest je ophalen. Maar goed, dan is het, ik moest echt in de rij om jou weer eens op te halen. Maar goed, jongens, hoe ging het vandaag? Daar ben ik wel nieuwsgierig naar. Ging het lekker?
4: Volgens mij wel.
2: Ja? Ja?
4: Ik denk dat ik het meest aan anderen altijd overlaat om te.
2: Ja,
1: Kreft is nou niet, hè?
4: Kreft is. Nee.
2: Nou, het publiek
4: Kreft
2: misschien ook.
4: Was oké, maar wij waren echt heel goed.
3: Ja, ja, het is ja, echt.
2: De betere, zoals meestal toch?
4: Meestal
2: wel. Ja, en voor de luisteraar, wie hebben we aan tafel zitten? Luister een beetje weet. Wat zijn dit voor een muzikale helden?
4: Ik ben Jasper en ik speel bas in Graceless.
3: Ja, en ik ben Björn en ik speel gitaar in Graceless.
2: Ja, dat is wel een hele belangrijke taak, hè?
3: Ja, het is je
2: en het draait om jullie. En ja, Kreft is meer dat je er last van hebt dan heel veel plezier.
1: Zelf van die Indo's die zeggen veel, maar dan eigenlijk hoeft
2: het. Je hebt er niks aan eigenlijk, hè?
1: Je hebt er niks aan.
2: Dat is een beetje hoe het gaat. Ook bij Graceless, maar dat geeft niet. Je was wel de allereerste vandaag.
4: Ja. Ja, dat is
2: en dat maak je volgens mij niet heel vaak mee.
3: Het is voor een festival als Into the Grave is dat helemaal niet vervelend. Dat is, het is gewoon.
2: Dan kan je langer genieten en
3: ja,
2: langer
3: ook dat,
2: bier
3: ja,
2: drinken.
1: En hey, het was droog, toch? Was het droog, hè?
2: Ja, ook dan nog een keer.
3: Ja, absoluut.
4: Het was echt wel oké.
2: Je had er geen last van, het je van niet vervelend?
4: Nee, helemaal niet. Het is sowieso al blij dat je op zulke dingen geboekt wordt. Want zulke festivals boeken niet altijd Nederlandse bands. Into the Grave vaak wel, dus dat is erg te waarderen.
3: Ja, super.
2: Nou, meerdere zelfs. Ja, we hebben best druk met alle mensen bands te verslaan.
3: Ja. Wat is het? Weer Torture nog, en Kerrang erin komen nog.
2: Ja.
3: Echt wel super vet.
2: Ja, en we hebben nog The Gathering, Blackbriar.
1: Een drukke Nederlandse dag hoor, vandaag.
2: Ja,
1: dat nog gek.
2: Ja, dus zijn er redelijk wat inderdaad. Wat staan nog bij jullie in de planning voor het rest van het jaar, na dit?
4: We hebben veel losse optredens staan, maar we gaan vooral nu focussen op een nieuwe plaat. En we gaan in februari opnemen.
2: Echt waar? Zo snel al?
4: Zo snel al.
2: Ja. Waar komt dit tempo opeens vandaan? Want niet dat jullie heel langzaam zijn, maar dit is best snel.
4: Ja, het kan al even duren voor die uit is. Hè? Dus ja. Ik februari opnemen voordat die er dan is, ben je zo weer een half jaar verder. Als je.
2: Maar het klinkt dus wel dat het volgend jaar een plaat uitgekomen. En dat is dan 2 jaar na je laatste plaat.
4: Ja,
3: daar gaan we wel voor. Ja, zeker weten.
2: En dat is een record.
3: Dat is denk ik wel een van de vlotste opeenvolgingen, denk ik.
2: Wat is er zoveel inspiratie dan bij jullie? Is dat zo?
3: Ja, nou ja, dat is het. Weet je, we hebben bij Graceless hebben we sinds het begin hebben we een vaste werkwijze. Dat is de Kreft waar we het net over hadden. Die komt met de basis voor de nummers aan. En dan gaan we ermee de oefenruimte in en dan werken we dat verder met elkaar uit. Kijk, en we doen dit nu natuurlijk al 10 jaar met elkaar zo. Dus dit is. En dat wordt de 5e plaat. Ja, 10 jaar. Jezus. Dit jaar 10 jaar. Het is ongelooflijk.
2: Wauw.
3: En dat proces in 10 jaar, ja, dat werkt zich. Dat slijpt zich ook fijn. Dus inderdaad, ik weet niet of hij het op zijn heup heeft gekregen. Kreeft dat hij nu alweer met de hele bak. Want we hebben al iets van 12 demo's.
2: Het gaat wel snel, toch?
1: Ja, maar hij is heel lekker op vakantie geweest. Daar moesten we allemaal ook van meegenieten. Ja. Allemaal van die foto's van bizarre mooie stranden gepost.
2: Zou dat het zijn? Dat daar de inspiratie.
1: Ik heb ook vakantie nodig, Ernst.
2: Ah!
1: Ja, en kom, we gaan.
3: Het is je gegund.
4: Ik ga ook een album mee volgende keer.
1: Ja.
2: Dat is een aardig idee, ja.
1: Er komt een kutalbum uit, joh.
2: Ja, dat is wel. Maar we hebben wel schrik gehad
1: wel
2: dan.
1: Wel goed agressief, ik denk.
4: Hij is wel.
2: Ja, dat wel. Ik vond er even af, jullie nieuwe platen toch even over. De laatste was, zat ook best wel af en toe wat Doom-dingetjes zaten ertussen. Is het ook iets wat we op nieuwe plaat kunnen verwachten? Of was het iets eenmaligs?
3: Wat mij betreft is het niet iets eenmaligs. En als we, wat ik net al refereerde, de demootjes van wat er op de nieuwe plaat komt, daar zitten ook wel weer mooie slepende stukken in. Maar nogmaals, het proces van dat uitwerken met elkaar, dat is nog volop gaande. Dus
2: ja.
3: We gaan nog beleven hoe Doomy de nieuwe plaat
1: gaat. Daar waren wij wel fan van in ieder geval.
2: Ja, echt heel gaaf inderdaad. Ja, dat was zo lomp en ja, dat was echt geweldig. Ja,
1: jij draaide die eerste single of zo, ik had het nog helemaal niet gehoord. Oh, ja. Wat de fuck is dit, joh? Zei, dit is Crazy. Is dat Krift?
2: Ja.
1: Ik hoorde het niet eens, joh. Dat was vet.
2: Ja, echt gek vonden we dat. Ja.
4: De Doom-stukken maken ook de snellere stukken.
1: Ja, natuurlijk.
2: Ja, ik hou van het contrast. Ja, dat vind ik altijd gaaf. Ja. En dat vind ik, precies. Dat vind ik echt helemaal gek. Is dat. Ik had daar nog een vraag over, maar nu heb ik hem even kwijt.
1: Sorry.
2: Ja, nee, dat geeft niet. Dan misschien nog even bedenk. Ondertussen gaan we even. Ik denk echt iets voor hun.
1: Ja, dat is wel ons kutste item. Dat is perfect voor
2: deze. Ja, dat dacht ik. Dit is ons meest zijig item, inderdaad.
1: Het is ook geen doosje meer. Wat heb je daarmee gedaan?
2: Ja, ik weet wat er gebeurd is. In het vervoer is het een beetje kapot gegaan, inderdaad. Maar we hebben hier, dit is echt verschrikkelijk.
1: We hebben hier een hoopje theezakjes.
2: Een theezakje met een vraag erop. En die wordt doorgepaast.
1: Oh, ze pakken er meteen allebei. Hè?
2: Ik zie je naar de hemel kijken. Oh, kut, wat vraag krijg ik nou dan? Ja, of je de vraag kunnen voorlezen en even beantwoorden.
1: Een zakje Hurl Grey. Ja,
2: en dan ben je van ons af, hoor. Dat is wel weer lekker.
1: Ze kijken naar elkaar verkut.
2: Ja, wil je ruilen? Ik kan nog niet ruilen. Wil je ruilen?
4: Ik heb erop staan, welke kattenkwaad heb jij vroeger uitgehaald?
1: Oh, die vind ik wel goed.
2: Oh, maar dat is een hele goede vraag.
4: Dat is een hele goede vraag. Ik ben een beetje bang dat mijn kinderen dit te horen krijgen.
1: Maakt niet uit.
2: Oh, maar dan zal ik dat wel er even uitblurren.
4: Oké.
2: Ga je gang.
4: Ik denk dan vooral terug aan alle... We doen dit al even met Grace, dus 10 jaar. Maar daarvoor speelden wij ook al gezamenlijk.
2: Ja.
4: En op tour, daar zijn heel veel verhalen die...
1: Kom maar, we hebben wel even.
4: Die je kan doen.
2: Oh, ja. Nou, doe ze
4: maar
2: een lekkere.
4: Maar ik weet niet of dat mag.
1: Jawel.
4: Ja, hoor.
1: Okay, we kunnen de deur even dicht doen.
4: We speelden in een beroeg met een tour met Macabre en Master.
2: Oké.
4: Iemand was hartstikke aardig en die had voor ons een spacecake gebakken.
2: Ah.
4: Ik heb daar niks mee, maar ja, dit ding lag in de bus. En onze tourmanager die dacht toen...
1: Dat is lekker, gezellig. Fuck it.
2: Cake van oma, leuk.
1: 3 stukken verder.
4: Na 6.
2: Oh, echt? Ja?
4: En daar hebben we hele leuke foto's mee gemaakt. Die gaan we niet delen trouwens.
2: Oké.
4: Die heeft daar 2 dagen volgens mij voor...
1: Aan het einde van de dag is die dronken ernst, dan lukt het.
2: Ja.
1: Ja, ga verder.
4: Daar zat een waarheid in trouwens, aan het einde van de dag.
2: Maar jij hebt zelf die 6 plakken gegeten.
4: Ik heb ze niet gegeten. Nee.
2: De tourmanager was
4: niet wat het was.
2: Ah, je werd een beetje inhalig. Je vond het wel lekker.
4: Maar we hebben het wel lekker laten liggen. Omdat we stiekem ook wel hoopten...
1: Dat iemand
4: dat zou doen. Ik weet niet of ik dat nog zou doen. Het was heel lang geleden. Dus
2: dat wel.
1: Het is verjaard. We begrijpen het.
2: Je mikte op de tourmanager dat die dat ging eten. Dat was ook een beetje de bedoeling.
4: Dat was niet de bedoeling. Ik had gehoopt op iemand anders als Kreft bijvoorbeeld. Maar dat is niet gelukt. Dat is niet gelukt. Die was net slim genoeg.
2: Ja.
1: Damn it.
2: Maar die tourmanager had geen idee. Maar later wel.
4: Hij kwam er vanzelf achter.
1: Het is zo kut als je de tourmanager bent. Ja. Niemand je meer serieus de rest van de tour.
4: Volgens mij neemt niemand ooit de tourmanager serieus.
1: Hij is af. Ja, oké. Verder af.
3: Zou wel moeten.
1: Als
3: shout-out naar de tourmanagers, jongens.
2: Ja, zo is het ook. Was een mooie vraag. Je hebt ontzettend zitten puzzelen. Welke heb je uiteindelijk is het geworden?
3: Laat ik zeggen, wat maakt jouw geboorteplaats bijzonder? Nou, ik kom uit Den Haag.
2: Oh, is er iets bijzonders om te vertellen?
3: Het is juist... Ja, laat ik toch, wat is er niet bijzonder aan Den Haag? Maar het allermooiste vind ik natuurlijk gewoon het Haagse dialect, hè. En als ik boos word, dan hou ik er ook wel van om een beetje eruit te smijten. Is wat
2: dan wordt het Haags?
3: Ja, dan wordt het Haags, ja. Ja, zeg dat wel, ja.
2: Als je echt pissig wordt, dan kun je het gelijk aan herkennen.
3: Ja, dan weet je het. Ja, rustig.
2: Hij is pissig, want ik hoor Haags.
3: Ja, precies. Dan is
4: het, misschien kunnen we het wel triggeren zo.
3: Ja, precies.
2: Oh ja, ik kan het
1: door. Waar is de cake?
2: Ja, dat is een aardig idee inderdaad. Ja,
3: lekker, ja.
2: Nou, prachtige vraag. We gaan afronden.
1: Alright.
2: Dank jullie heren. En we gaan natuurlijk uiteraard even Grazers draaien.
3: Ja, dat is
1: zeker.
4: Dank jullie wel.
3: Hey, bedankt.

0: zware jongens.
1: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Kink. Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Campina Lang Lekker Liter pakken? 2 plus 3 gratis.

0: PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
1: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
2: Ik heb letterlijk niks.
3: Het gaat de hele dag regenen, hè?
4: Nee, ik heb geen regenjas.
3: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
6: Mega acties voor een mega lach bij Trekpleister. Nu Oral-B opzetborstels 2, 4, 6 en 8 pak. 1 plus 1 gratis. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
8: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video's checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
9: Brussel-Zuid.
8: Hé, nu al?
7: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
10: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige, lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.
11: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.

Je luistert op deze prachtige zaterdag naar De Loodzware Jongens. En wij waren vorig weekend bij Into the Grave. Zometeen gaan we praten met Heavy Kevy van Insanity Alert. Maar eerst even iets anders. Namelijk, de nieuwe plaat van Soulburn is uit. Dat ding heet Quantifying Cosmic Doom. En ik ga daar even een nummer van draaien.

0: tafel hebben we zitten vocalist Kevin Stout, of eigenlijk Heavy Kevy.
1: Heavy Kevy.
0: Hoe kom je eigenlijk aan die bijnaam?
2: Ja, dat kan ik me echt niet meer herinneren.
0: Is het al zo lang geleden?
1: Dat was opeens zo.
2: Ik was, ja, heel veel mensen, omdat ik toch voor Nederlander wat aan de kortere kant ben, was vroeger altijd gewoon Kevy. Dat is op een gegeven moment Heavy Kevy geworden.
1: Ja, op die manier.
0: Nou, het bekt wel lekker.
2: Het klinkt goed.
1: Het klinkt
0: heavy
1: goed,
0: Kevy. Ja.
1: Ja,
0: toch?
1: Ja.
0: En onze Heavy Kevy is de vocalist van Insanity Alert.
1: Zeker.
0: Een Oostenrijkse band. Dus eigenlijk ben je qua band niet welkom in de loodzware jongens.
1: Wij doen alleen maar Nederlands
0: en Belgisch. Alleen maar Nederlands en Belgische bands doen wij.
2: Respecteer ik ook.
0: Maar ja, je bent van Nederlandse komaf.
1: Dan mag het.
0: Ja. En dan, ja, dan vind ik het eigenlijk wel heel erg leuk dat je even bij ons in de show wil komen.
1: Ja, dat is vet, man, toch?
0: Want ook jij treedt met de band natuurlijk op vanavond. Even voor de luisteraars die je niet kent. Hoe zou jij Insanity Alert omschrijven als band?
2: Boah, ja, daar zijn we altijd eigenlijk heel simpel in. Crossover trash. Wij hebben dat...
0: Dat is nou simpel.
2: Ja, dat hoeft ook niet zo heel lang. Die liedjes
0: zijn ingewikkeld over te doen.
2: Dat heeft niemand wat aan.
0: Nee, klopt. Dus,
2: ja, we hebben,
0: fijn dat het simpel kan.
2: Dat is fijn.
0: Ja. Ja,
2: het zijn vandaag de dag veel meer dingen.
1: Tegenwoordig met al die subs, dus wil het wel eens heel ingewikkeld zijn. Maar gewoon crossover trash. Hup.
2: Crossover trash, ja. We houden van metal, van punk, van hardcore, van grind, van...
1: Dat alles lekker in de mengelmoes of zo.
0: En dat is het een beetje.
2: Dat hebben we dan. Ja, dan kan je eigenlijk alle kanten op. Ja. Kan je ook niks fout doen.
0: Nee, ja, dat was toch wel lekker, toch?
2: Dat is optimaal.
0: Hey, het is een Oostenrijkse band.
2: Ja.
0: Volgens mij uit Tirol.
2: Tirol, ja.
0: Hoe kom jij daar dan terecht?
2: Ja, dat is, de liefde.
0: De liefde voor muziek.
2: Mijn huidige vrouw, toenmalige vriendin, die komt daar vandaan.
0: Ah.
2: Heb ik leren kennen op tour met een andere band. Dat is een soort van groepie.
1: Mm-hmm.
0: Ja,
2: dat is niet echt zo, maar misschien.
1: Zo wordt het niet.
2: En, ja, die studeerde toen.

0: tijd eigenlijk al?
1: Dit jaar 15 jaar.
2: 15?
1: Het is onze 15 jaar 2000... summer celebration die we eigenlijk hebben.
0: Oh, en ga je er nog een feestje van maken?
1: Ja, we hebben... Dit is eigenlijk...
0: Vanavond is het feestje.
1: Het is elke avond feest sowieso.
0: Exact.
1: Maar we hebben deze... Ja, we hebben super zomer. Into the Grave begint het eigenlijk. En dan dus hebben we nog... Volgende week Hellfest.
3: Zo.
0: Ja.
1: Dan hebben we van de zomer hebben we nog Alcatraz, Dynamo, Wakken, Opzien. Dus het is...
3: Wow. Dat zijn wel de vette festivals.
1: Dat zijn de goede feestjes.
3: Dat zijn de grote uit Europa.
1: Dus we kunnen in september nog wel een keer kijken of ik überhaupt nog kan praten.
0: Nou, ik denk het niet.
3: Maar goed, dat we hier nu hebben.
1: Ik ben zeker voor dit.
0: Nee, dat... Oh, wauw. Maar is Sandy Lourdes ook best wel groot?
1: Nah.
0: Nou, als je in dat soort festivals speelt, dat is toch niet voor iedereen weggelegd?
1: Ja.
0: Toch?
1: Dat is ook. Ja, denk ik. Ja, ik prijs me ook heel gelukkig.
0: Met wat voor bands heb je bijvoorbeeld allemaal gespeeld? Waar heb je het podium mee gedeeld?
1: Ja, hele gave bands.
0: Ja, toch? Ik zou ook Suicide Tennessee voorbij komen.
1: Suicidal, Creator, Nuclear Assault, Sodom. Waste, Exodus.
3: Ja.
0: Zo niet de minste.
3: Ja, maar wat maakt het dan dat jullie dan zo geliefd zijn om daarmee te spelen? Of op die grote festivals te staan?
1: Boah, ja. Ik denk dat wij ook in de omgang tamelijk eenvoudig zijn. Dat we...
0: En dat helpt, denk ik, dat helpt wel.
1: Ja, misschien is dat voor mensen die een festival organiseren ook soms wel eens fijn. Ja. Ik weet het niet, hè, maar we zijn begonnen. We hadden heel duidelijk dat we überhaupt geen plan hadden.
3: Ja.
1: En we wilden gewoon van Metallica tot Napalm Death tot DRI. Zulke dingen vonden we gaaf en dat wilden we maken. En dat doen we 15 jaar, heel loyaal. En we vinden het zelf ook leuk om bier te drinken en mensen te ontmoeten. En
0: dat helpt natuurlijk altijd.
1: Gewoon, zoals bijna alle witte gasten in Europa die in een bandje zitten.
3: Down to earth.
1: Ja, down to earth is, maar je moet natuurlijk ook realistisch zijn, denk ik. Dat moet je niet, maar dat is denk ik wel handig als je iets doet. Dat je weet waar het plafond ligt bij dit. En je weet ook in welke tijd je leeft. Weet je? Het is geen ethisch meer. We zitten niet in de Bay Area. Je bent een bandje uit Oostenrijk. We hebben ook in het begin... We hebben toen met Napalm Records... Dat is natuurlijk een Oostenrijks label. Mm-hmm. En toen hadden wij heen gestuurd demo's. Toen zeiden ze, ja, dat kunnen we niet verkopen.
0: Oh nee?
1: Dat was het ding. Dus waar hebben we het dan nog over, weet je?
0: Ja.
1: En uiteindelijk hebben we dus nu een Frans label en dat gaat aardig.
3: Dat gaat top.
1: Ik denk niet dat... Ja, ja.
0: Maar, is dat Season of Mist?
1: Season of Mist, ja.
0: Ja,
1: dat was eigenlijk wel interessant, want er zit heel veel death en black metal.
0: Ja, ik vind ook jullie stijl er niet direct...
1: Vonden wij ook niet.
0: Bij blenden.
1: De baas die heeft ons toen gemaild dat hij de opnames gaaf vond.
0: Oké, okay, nou ja, cool.
3: Dat goed
1: sindsdien
3: label.
1: Zijn we erbij en full support is er.
0: Ja, dit is gewoon Kik zit gewoon met zijn hoofd even erboven het raam uit. En nu zien we naar het Kik.
3: Kik Verhagen.
0: Die moest even zich laten Kik Verhagen naar het fotograaf. Ja. Onder andere Aardschok. Hoe lang zit jij al eigenlijk in de band? Vanaf het begin geloof ik al, hè?
1: Ja, vanaf het begin, ja. Met de drummer samen.
0: En ik las ook ergens dat je eigenlijk al een concept had liggen. Voordat de nummers waren.
1: Ik woonde toen al 2 jaar in Innsbruck. En ik heb die jongens allemaal leren kennen. En ik kom eigenlijk een beetje uit de punk hardcore scene. En veel concerten, ook veel nieuwe dingen voor mij. Ik was nog niet heel erg bekend in de old school death en zo. Namen kende ik wel, want ik was altijd de Aardschok en zo. Maar.
0: Ja.
1: Ik werd steeds enthousiaster. En ook steeds meer nieuwe platen, ook van nieuwere bands. Was ook een beetje de tijd, de Toxic Holocaust, de Gamma Bomb en Waste natuurlijk. Die hadden allemaal die eerste platen. Ik zo, wauw, hoe gaaf is dit? Dat het weer... En toen veel bedacht al. En de zanger van een Nederlandse punkband, The Real Danger, die was heel erg met graphics bezig. Die had eigenlijk al een logo gemaakt voor me. Toen dacht ik, nou, we gaan het gewoon proberen. Heb ik Run to the Pit, heb ik toen knetstoned tekst gemaakt.
0: Ja, dat was het wel nodig?
1: Ja, dat was wel nodig. Ja? Anders was ik niet ver gekomen.
0: Precies. En is het nog steeds de remedie om teksten te schrijven?
3: Het
0: helpt wel. Ja. En wat brengt het jou dan? Een soort van buiten jezelf? En je dan...
1: Het wordt wel je gedachten worden wel een beetje vreemd. En dat past vaak wel. Kijk, ik kan ook wel alles van... Ik kan alles wel herhalen van de ethisch. Van slit your throat. Confusion in the trenches. En zo. Vind ik ook hartstikke gaaf. Maar dat is al een keer gedaan. En dat is waarschijnlijk veel beter dan dat ik het zou kunnen bedenken. Dus in zoverre probeer ik dan een beetje...

0: out of the box. En dan, dan helpt soms is het ook echt waardeloos, moeten we erbij zeggen. Maar soms zit er een parel tussen, dan denk je, ja,
1: we hebben hem. Ja, en neem je ze op je telefoon?
0: Ja, dat doe ik heel veel op mijn telefoon, ja. Ik heb voor de rest weinig opnamemogelijkheden.
1: Ja.
0: GarageBand heb ik niet echt geleerd. Dus
1: nee, dat is even je telefoon.
0: Nee, maar dat stuur ik dan en dan de jongens doen dat met Guitar Pro en wat ze allemaal gebruiken. Dan,
1: ja.
0: Dan gaat het relatief snel.
1: En heb je dan elke dag dat je wel dingen bedenkt?
0: Ik heb al bijna elke dag dat ik dingen bedenk.
1: Ja, ook vandaag al?
0: Daar heb ik vandaag al een paar dingen bedacht.
1: Ja? En ook al ingesproken?
0: Nou, nog niet. Maar ik heb wel het idee opgeschreven. Dus,
2: ja?
1: Je kan het ook opschrijven.
0: Ja, nou, soms is het natuurlijk als je het... We hebben vandaag Bodycount geluisterd.
2: Ja?
0: En dan heb je die Bodycount versie van het Suicidal lied.
1: Ja?
0: En toen dacht ik, ja, is eigenlijk best wel gaaf. Ik ben nu met Fight For Your Right van Beastie Boys. Om dan de 2027 versie te maken.
2: Oh, kijk, primeurtje. Oh.
0: Het kan ook heel erg veel worden, maar als je niet probeert dan...
1: Ja, precies.
2: Je schrijft dan vooral even lyrics op in je telefoon. Ja, de vocal line komt dan later of zo. De melodie erbij.
0: Nou ja, je begint natuurlijk met sommige van die dingen die het gaafste zijn. En dan hebben zij zingen dan Beastie Boys, maar dan kan ik niet zingen. Dus dan moet ik Insanity Alert of IA of zoiets, moet ik dan erin krijgen. Dus dan zeg ik daar waar ze Beastie Boys zingen, zeg ik dan Insanity Alert. Dan ga ik kijken hoe ik dat weer kan laten rijmen.
2: Oh ja.
1: Oh.
2: Ja, bijzonder.
0: Dus
2: ja.
0: Noise Beastie Boys. En dan heb ik Insanity Alert.
2: Ja?
0: Dan zou ik nog Dirt kunnen doen. Dirt? Ja. It's Insanity Alert.
1: Ja. Zo'n mooie rijm er ook in.
0: Goed.
1: Oh, lekker man.
0: Daarom hebben we Sinterklaas gehad vroeger.
1: Daar heb je alweer profijt van.
2: Ja, wil je rijmen.
1: Hoe lekker is dat?
0: Ja, super.
1: Hey, wat zijn een beetje de invloeden? DRI en zo?
0: Ja, natuurlijk de classics. Voor de eerste plaat is echt een heel erg SOD, DRI. Nuclear Salt Waste ook. Municipal Waste was voor ons echt wel een eye-opener. En dat die deden dat opeens in een tijd dat we DRI niet elke week meer zagen. DRI is nu weer veel bezig.
2: Ja.
0: Maar ja, nu tegenwoordig is het echt alles. We hebben heel veel grind dingen. De drummer luistert bijna alleen maar Ghost. Vind ik zelf niet zo heel erg goed.
1: Oh ja? Nee, ik heb er zelf ook niet zo heel veel mee. Ghost?
0: Ja.
2: Nee, ik ook niet zo.
1: Komt dat dan ook dan door in... Insanity Alert?
2: Nou, dat denk ik niet, toch?
0: Op een bepaalde manier is natuurlijk alles wat je hoort, denk ik. En hij is een drummer, dus hij zal er heel anders mee omgaan dan ik.
1: Ja.
0: Ik vind dat gejengel wat die gast doet, is niks voor mij. Maar dat is ieder zijn ding. Maar ja, het is natuurlijk altijd moeilijk. De Obituary, voor mij een van de beste metal live bands nog steeds.
1: Ja, vind ik ook. Ja.
0: Maar ik ga nooit zo Stardy zingen. Dus hoe ga je dat dan omzetten?
1: Ja, dat is ook lastig.
0: Maar dat is ook interessant. Want uiteindelijk die drive is wel daar. Dus dat is het gaaf van metal.
2: Het kan een inspiratie voor je zijn, weet je wel. Maar je gaat het wel je eigen stijl brengen.
0: Iemand op een festival en die heeft een Maiden patch en een Cannibal Corpse.
2: Ja, gaat ook samen.
0: Dat kan gewoon.
1: Ja.
0: Het is natuurlijk, als je het naast elkaar hoort... Als je iemand zegt die nog nooit van metal hoorde... Die vergelijkt dat niet met elkaar. Maar je weet precies... Wat het verbindt ook weer.
1: Ja.
2: Ja, zo is het.
0: Dat vind ik wel gaaf.
1: Nee, dat klopt inderdaad, ja. Jullie hebben nu inmiddels 3 albums gemaakt.
0: Ja.
1: De laatste verscheen in 2019, denk ik.
0: Dat is een beetje pijnlijk.
1: Nee, het is wel een EP nog verschenen onlangs.
0: Ja, die is vorig jaar uitgekomen.
1: Ja, en zijn jullie bezig met iets nieuws?
0: Ja, we zijn met een plaat bezig. Maar ja, het is... A is het een beetje HAVO4 niveau... Niemand doet het. Iedereen denkt, ja, kom wel.
1: Ja.
0: Want tijdens de corona zijn er heel veel bands die heel actief waren. Wij absoluut niet. We hebben echt geflikken gedaan.
2: Ja.
0: En dan hebben we ook nog het hele bassist verhaal. Elke keer houden die er weer na 1 of 2 jaar weer mee op.
1: Mm. Ja.
0: Dus ja, en het is, je wordt ook een beetje luier. Om een beetje 40-plussers zijn we nu.
1: Ja, dat krijg je dan een beetje.
0: Elke week mee oefenen en dan... Heb je wel zin? Eigenlijk ook Champions League vanavond. En dan,
2: andere prio's.
0: We hebben geen show minder erom. We spelen nog steeds net zoveel.
1: Ja, dus maar, dat maakt eigenlijk geen zak uit.
0: Hij komt eraan. 2027 is de nieuwe plaat klaar.
1: Ja, 2027?
0: Ja.
1: Want dit jaar is het wel 15 jaar, hè?
0: Ja, dus dan hadden we dit. Dan hoefden we geen plaat te maken. Konden we sowieso overal spelen.
1: Ja, precies. Ja, ja, ja,
2: zo is
1: het
2: ook. Dan kan je dubbel uitbuiten.
1: Ja, toch?
0: Je moet het leegzuigen, die
1: zin. Nou ja. Hé, ik jullie levensmotto...
0: Oh jee.
1: Is almost... No brain.
0: Ja.
1: Toch wel?
0: Dat is een. Dat is echt een achterbanktekst van mij op een heel lang weekend terug van Tsjechië. En die hebben we. Ik begreep mezelf toen niet eens hoe ik hem opschreef, maar ik dacht, klinkt echt lekker.
1: Klinkt goed.
0: Dat is,
1: leg het niet uit, maar het klinkt gewoon lekker.
0: Ik kan hem zelf ook. Ik probeer hem soms op het podium echt uit te leggen. En dan denk ik aan
1: kansloos.
0: Dat is echt kansloos.
2: Ja, ik zou het uitleggen als
0: kansloos.
2: Niet nadenken, gewoon gaan.
1: Ja.
0: Ja,
2: zo zou ik dat almost interpreteren.
1: No brain. Niet nadenken.
2: Niet denken.
1: Gewoon mosje.
2: Mosje, gaan in die pit.
1: Go for it. Hey, wij begrijpen het wel. Heb je het in de gaten?
0: Hij begrijpt het.
2: Ja.
1: Hij begrijpt het, hè.
2: Maar ik ben ook van jouw leeftijd, denk ik.
1: Zou dat het zijn?
2: Nee, zou hoor, misschien.
1: Ja, ik denk het wel, hè, Rick.
2: Maar nee, ik zou dat op die manier vertalen.
0: Ik heb serieus geen idee hoe oud Rick is.
1: Nee, maar ik
2: hoeft ook niet. Hoef je ook niet te weten.
0: Hoef ik
2: ook
0: heel oud. Het zijn gewoon dingen die hoef je niet te weten.
1: Nee, één ding ook. Het is ook mythisch, maar hij is oud, geloof me.
2: Ik vind dat wel een goede statement. Weet je wel? Gewoon niet nadenken. Gaan, man.
1: Zou je het voor Marder kunnen gebruiken?
2: Ja, plezier hebben. Dat is toch waar het om draait.
1: Ja, mee eens. Zeker een beetje in de metal.
2: Nou ja, in de metal.
1: Mag wel je rol zijn, toch?
0: Ja, het zijn dat sowieso
2: niet al dat serieuze.
0: Leven, beetje,
2: en
0: ja.
2: Ook als je naar Incentive Alert kijkt, dat is ook gewoon een hoop plezier.
0: Ja, ja, het is het.
2: Nou ja, weet
1: alleen
2: je,
1: dus maar.
0: Dan, als ik het niet leuk meer vind, doe ik het gelijk niet meer.
2: Ja.
1: Nee, dat snap
2: en ook
1: ik.
2: Op het podium, dus ja.
1: Nee, dat is ook zo. Hé, ik heb hier hem klaarstaan. All Mosh. No Brain. Je hebt er ook een nummer van.
0: Ik heb er een lied van gemaakt. Videoclip.
1: Ongelooflijk.
2: Kijk eens.
1: Videoclip ook?
0: Ja. Oh, nou.
1: Mooi. Niet zo lang dan, die videoclip.
0: Nee, die is net zo lang als lied.
1: Ja, en dat is, anderhalve minuut.
0: Dat is lang genoeg.
1: Lang hoeft er gelukkig ook niet.
0: Dan word ik al zenuwachtig als ze over de minuut gaan, die jongens. Ja, oké, nu is wel echt overdreven.
1: Ja, dat kan toch niet?
0: We zijn geen DRI in de 80's.
1: Nee, dat vind ik ook. Nou, we gaan even inzetten. All Mosh, No Brain.
2: Yeah.

0: We gaan allemaal erin.
1: Ja, het is wel anderhalve minuut. Het is wel anderhalve minuut dat wel.
2: Het leukste interview in jaren dit.
1: Ja, toch?
0: Nou, leuk om te horen.
1: We zitten hier met Kevin nog steeds van Insanity Alert. En ja, net even All Mosh No Brain. Lekker nummer, man. Lekker kort.
2: Lekker kort.
1: Daar houden we van. Hey, hoe zijn je eigenlijk op Into the Grave terechtgekomen? Heb je nog goede banden met Nederland? Of hoe gaat dat? Hoe werkt dat?
2: Ja, ik heb al ik heb een tijdje in Nederland gewoond.
1: Ja.
2: En ik ken Jack en Paul ook
1: dat
2: al een
1: helpt.
2: Tijdje. Ik heb ook vroeger met mijn punkband waren we ook bij Loud Noise een tijdje. Hebben veel concerten met...
0: Je hebt ook wat met Dynamo gedaan vroeger, toch? Of vergis ik me?
2: Dat was ik alleen maar om te drinken.
0: Oh.
1: Ook belangrijk.
2: Ook belangrijk, anders wordt niks met zo'n festival.
1: Nee, exact. Dat, goed, de connecties zijn er in ieder geval dus. En zou je trouwens komen rijden of vliegen? Hoe werkt zoiets?
2: Ik ben komen lopen.
1: En ah, rest... heerlijk.
0: Ja, dat hebben we op Facebook gezien.
1: Ja, je ging vast lopen.
2: Teringend.
1: Ja, dat zal wel. Maar je hebt genoeg te drinken bij in ieder geval.
2: Ja, ik ben overal
1: weer. Rustzak vol.
2: Ik ken ook een hoop mensen.
1: Ja, dat scheelt dan weer.
2: Schone onderbroeken gaan. Ja. Inspreken.
1: Even doorlopen wel. Ja. Maar,
2: je moet de pas erin houden.
1: Maar je bent er weer. Dat is toch wel lekker. Heb je lekker muziek gedraaid onder het lopen?

0: Ja, ik heb echt veel. Ik heb heel veel Bossa Nova geluisterd.
1: Oh.
0: En wat heb ik nog meer geluisterd? De nieuwe Jumbo-hit van de Snollebollekes.
1: Ja, die is lekker, hè? Oh, dit is niet ontgaan in Oostenrijk?
0: Nee, ik kijk Nederlandse televisie.
1: Ah.
0: Wat heb ik nog meer geluisterd, joh?
1: Doet trouwens ook Oostenrijk mee met het WK?
2: Ik kan het zeggen, de WK
0: Oostenrijk is
2: er
0: voor het eerst in 26.
2: Zijn ze erbij?
1: Ja, nou ja, voor mij doen 83 landen mee. Dus ja, kansloos als je er niet tussen zit, zoals Italië.
0: Italië doet niet mee.
1: Nee, maar de rest van Europa volgens mij wel. En Oostenrijk dus ook.
0: Ja. Die hebben er zin in.
1: En als nou Oostenrijk tegen Nederland speelt, voor wie ben je dan?
0: Voor Nederland.
1: Ja, toch wel?
0: Ja, absoluut.
2: Ja.
0: Dat is, ik was 10 in 1988.
2: Kijk, dat heb je al meegemaakt.
0: Mijn eerste bewuste voetbaltoernooi. En dat krijg je er nooit meer uit.
2: Nee, dat snap ik.
1: Nee, die komt steeds wel in mijn geheugen.
2: Met wie zit ze in de pool dan?
0: Nederland.
2: Nee, Oostenrijk.
0: Nou, geen idee. Interesseert me ook niet.
1: Nee, ik ga het wel kijken. Of
0: ik ga wel, Nederland ga ik zeker kijken.
2: Ja, Nederland, dan weet ik wel. Maar Oostenrijk, geen idee met wie tegen wie je spelen.
1: Nederland, ook.
0: Oostenrijk zit in de pool met Argentinië, geloof ik.
2: Oh, dat is al meteen,
1: ja. Ja, dat is wel een beetje ongelukkig.
0: En wat zit er nog meer in? Er zit Algerije.
2: Oké.
1: Oh, die kan je hebben.
2: Nou ja, die hebben van Nederland gewonnen, hè? Ja. Hey, kijk uit.
1: Oh.
0: Ja, dat was
1: Oostenrijk
0: een ongelukkige wedstrijd.
1: Ja, wel Oostenrijk of komt het niet?
2: We gaan het zien.
1: Heeft hij een goed team, Oostenrijk?
0: Ja.
1: Ja. Jij denkt...
0: Arnautovic. Dat is denk ik de enige die Nederlanders kennen.
1: Ja.
0: Okay. Ik ben er niet zo ongelooflijk geïnteresseerd in de Oostenrijkse team en competitie.
1: Wel een Nederlandse team en een Nederlandse competitie?
0: Een Nederlands, ja.
1: Ja, vind je dat wel leuk om te volgen?
0: Vind ik super.
1: Ja?
2: Ja?
1: Ja, ik
0: vind ik super.
1: Ja, ik vind voetbal prima. Vroeger was ik wel vrij fanatiek, maar inmiddels ben ik dat niet heel erg meer.
2: Was ook fanatieker vroeger dan nu? Deze WK moet van mij nog wel wat gaan leven.
1: Nou, bij mij helemaal niet. Leeft het nog? Maar misschien gaat het komen als er een beetje wind. Ja, dat is wel leuk.
0: Ja, WK is natuurlijk wat anders.
1: Ja. Het is altijd tof. Maar het is altijd een teleurstelling.
0: Het is altijd een teleurstelling.
1: En datgene ben je ook een beetje teleurstelling moe. Heb ik althans.
0: Ja. Dat is. Mijn vader heeft 74 en 78 heel goed meegemaakt.
2: Ja.
1: Ja.
0: En als je dan drie keer, dat snap ik wel. Maar dat is ook een beetje...
1: In 2010 stonden we ook in die finale. 2010 geloof ik, stonden ook in die finale.
0: Dat is eeuwig zonde.
1: Eeuwig
0: zonde.
1: Ja,
0: ik ben Sparta-fan, dus ik weet wel hoe het is.
1: Oh, je weet wat verlies
2: is. Dat is altijd eeuwig zonde.
0: Je bent eraan.
1: Ja, dat is wel zo.
0: Was dit jaar ook weer.
1: Maar je blijft wel hoopvol dan, ook met Sparta. En ik je nu...
0: Dit jaar gaat het gebeuren.
1: Dit jaar gaat het gebeuren. Alle bekers voor Sparta Champions League.
0: En je blijft altijd zo ergens in de midden dat je niks meer hebt. Hmm. Je hoeft niks te spelen, je kan er niet meer uit, je gaat nergens heen.
2: Je gaat niks winnen, je gaat niks verliezen.
1: Ja, dat is ook zo. Jullie hebben natuurlijk ontzettend veel opgetreden met de CNT Alert. Is er ook eentje die het meest is bijgebleven, een concert? Dan denk je van ja, die was wel echt wel ontzettend vet.
0: Ja, dat was de...
1: En waarom?
0: De eerste keer op Scene Extreme Festival in Tsjechië.
1: Dat was wel gekkigheid daar, hè?
0: Dat is sowieso een heel bizar festival.
1: Ja.
0: Iedereen die keer wil drie dagen compleet...
2: Ja.
0: Zo wat heb je nog nooit gezien als je er nog nooit geweest bent.
2: Nou ja, we hoorden dat voor Rompeprop pas nog, hè?
1: Nou ja, een paar weken ook terug hadden we Rompeprop, kun je ze kent. Die zat in onze uitzending. En ik heb toen even op YouTube gekeken dat zij in 2024 daar optraden. En je ziet er altijd wat gekkigheid voorbij komen, inderdaad.
0: Absoluut. Ja, dat is compleet gestoord.
1: Ja, alleen, maar het heeft weer een feestneuze carnaval karakter, heeft het.
0: Ja, eigenlijk is het een van de hardste festivals waar ik in mijn leven geweest ben. Het is bijna allemaal grind en power violence achter elkaar. Dus wij dachten ook toen wij erheen gingen van...
1: Passen wij er wel?
0: Of dat komt dat goed aan? Wat denken die mensen dan? Maar het is...
2: Waanzin.
0: Die video's kan je ook kijken. Ik geloof het was 2019 of 18 ook. Dat geloof je niet wat daar gebeurt. Het is echt compleet gekheid.
1: Ja.
0: En nu, daar komen we ook elke paar jaar terug... We spelen ook dit jaar daar en we zijn nu een beetje later. Maar ja, daar kan je soms... Een paar jaar geleden had je achter elkaar, hè, dat is achter elkaar. Mm-hmm. Er zit maar 10, 15 minuten tussen. Dan krijg je Cryptic Slaughter, Repulsion en Cannibal Corpse. Ja. Daarna kan je niet meer praten, man.
1: Nee, precies.
0: Dan zie je heel het publiek en denk, the fuck is er nou net gebeurd?
1: Dan
0: krijg je gewoon 2-3 uur alleen maar fucking op je muil. Gewoon.
1: En is dat ook dan een concertfestival waar je het meest naar uitkijkt? Dit jaar?
0: Ja. Dat vind ik sowieso altijd leuk. We hebben nu een paar keer daar gespeeld. Dus er zijn ook een hoop nieuwe vrienden. Of oude vrienden inmiddels. Maar die daar werken. En de baas, de Duke Turby, is een supergast.
1: Ja.
0: We spelen dit jaar ook Hellfest. Dat is ja ook...
2: Voor het eerst Hellfest? Of tweede, is dat ja, tweede keer? Derde keer al?
0: Ja, als we ergens komen, dan...
1: Dan blijven jullie terugkomen.
0: Iets doen we goed.
1: Ja,
2: absoluut.
1: Ook Into the Grave ben je ook vaker geweest?
0: Ja, dat is nu de tweede keer.
1: Nu de tweede keer?
0: Ja. Vorig jaar de eerste keer.
1: Of vorig jaar was je er ook al?
0: Ja.
1: Hé? En nu gelijk weer?
0: Ja, moet je aan Jack vragen.
1: Maar wacht even. Marder was er vorig jaar ook.
2: Ja, waarom ben je er dit jaar niet? Ik heb het wel gezien.
1: Ja, maar waarom ben jij er dit jaar niet?
2: Ik heb de band. Ik weet niet. Welke dag speelde jij? Niet op de zondag?
0: We hebben zaterdag.
2: Ja, wij speelden op de zondag. Toen en ik was op de vrijdag, de zaterdag niet, op de zondag weer.
0: Okay.
2: Maar toen moest ik zelf spelen. Maar ik heb je wel zien lopen.
1: Ja, maar waarom ben jij er niet met Marder?
2: Dit jaar?
1: Ja!
2: Dat moet je aan Jack vragen.
0: Yo.
1: Oh, Jack heeft zijn voorkeuren.
2: Ja, voor Insanity
1: Alert was voor je gewoon ontzettend leuk. En Marder niet.
0: Ja, Insanity is waarschijnlijk een stuk goedkoper. Dat kunnen we wel.
1: Ja, denk je?
2: Nou
1: Rick is niet zo duur, hoor. Rick is niet zo duur.
2: Geef mij een fles en ik speel, hoor.
1: Oh, ja, dat is Rick.
0: Dat is ook gewoon de instelling.
1: Wel een grote fles, dat wel.
2: Ja, wel een 2 liter Jägermeister.
1: Anders
2: niet zo kleintjes op dit.
1: Anders doe je dit niet.
2: Nee.
1: Maar nou, Rick is helemaal niet zo.
2: Ja, wel een grapje. Maar...
1: Hey, hoe is de scene in Oostenrijk? En is er ook een band die we zeggen, dat moet je echt even in de gaten houden?
0: Ja, Oostenrijk is een beetje een vreemd land. Vooral omdat het is heel erg uitgestrekt. Het is een heel lang, dun land.
1: Ja, ja.
0: En wij zijn eigenlijk meer... Wij zitten heel veel in Noord-Italië en in Bayern. Dus München en zo. Dus, ja, dus, op dit moment is er niet echt... Ja, Silius, dat is ook een band uit Tirol. Het is een beetje groovy trash. Het is heel erg, ja, zo...
1: Silius.
0: Silius, ja.
1: Hoe schrijf je dat?
0: S-I-L-I-U-S.
1: Silius, ja.
0: Ja, heel erg groovy, Pantera, Zac Wild.
2: Dat is wel heel van, gezegd.
0: Maar een supergoeie band.
2: Ja?
0: De gitarist, of eigenlijk de main songwriter, die speelt soms ook met ons mee.
2: Oh.
0: Als tweede gitarist. Maar vorige week ging hij zwemmen met zijn kinderen... Is hij uitgeleden in het zwembad en heeft ze heel zijn vinger gekneusd.
1: Oh. Dat
0: is eigenlijk lastig. Dat is lastig. Wat een lul, joh.
2: Dat is een lastig als gitarist, hè?
1: Ja, dat is heel onhandig.
0: Ik zei, we zijn verzeikerd, joh.
1: Ja, kom op, man.
0: Trek een tanga en al die shit.
1: Ja.
0: Hij is er dus niet bij.
1: Oh ja, dat stond er eventjes...
2: Ja, jammer.
0: Ja, maar hij is een ongelooflijk goede gitarist. Ook met Ola Englund doet hij heel veel. En,
2: oh ja?
0: Dus, ja.
1: Nou, als ik aan Oostenrijk denk gelijk aan Punch and Stench. Dat vond ik echt heel
0: die
1: tof.
0: Die houden helaas helemaal... Die waren natuurlijk al soort van gestopt.
1: Ja.
0: Maar die Sheerans, die doet het... Ja, dat is waarschijnlijk de beste band uit Oostenrijk.
1: Ja, ik vind het echt, echt geweldig inderdaad.
0: Super band.
1: Ja, gauw plaat ook.
0: Ja.
1: Hey, heb jij al naar iets wat bands kunnen kijken vandaag hier op Into the Grave? Helemaal nog niet.
0: Ik wilde eigenlijk Warfield zien.
1: Ja.
0: Maar ja...
2: Ja, wij ook.
0: Gisteren hebben we te veel gesopen.
1: Dus ja, en je moest ver lopen. Dus ja,
0: tering
1: end, ja. Geen, mis je dat gewoon.
2: Ja, wij wilden ook Warfield zien. Ernst, we gaan Warfield kijken.
0: Hij
2: liep even het veld op. Hey, look, sorry jongens. Hey, bla, bla, bla, bla, bla, bla.
1: En toen
2: we kwamen al bij Warfield. Hey, thank you very much.
1: Ja, tot zo weer klaar.
0: Ja,
1: dat is toch een beetje...
0: Maar die zijn echt live super en die platen zijn...
2: Maar ik ga ze nog wel checken.
0: En een hele gave gast ook.
1: Ja.
0: Echt,
2: ik hoorde dat het heel goed was.
1: Ja,
2: vandaag.
1: We hebben het laatst zelf niet meegekregen.
2: Eén nummer
1: gekregen. Gaan jullie ook vanavond alweer terug naar Oostenrijk? Ga je teruglopen? Of is dat pas morgen?
0: Ik loop vanavond nog naar Heerenveen.
1: Oké. Okay.
0: Dan ga ik even tegen het AB Lensta stadion aanpissen.
1: Ja, dat heb je altijd al willen doen. Ja.
0: Ik zeg niet dat ze
1: hier is. Ga je door Sparta pissen?
0: Fucking nodig.
2: Dan moet je nog wel een paar biertjes erin gooien.
1: Ja, dat denk ik wel.
0: Dat komt goed.
1: Dank je wel.
2: Hey,
1: dank jongen dat je even hier wilde zijn.
0: Hartstikke leuk.
1: En ontzettend veel succes, want we spreken je even voor het optreden. Dus hoe het gegaan is, ja, dat weten we even niet. Dat weet je ook nog niet.
2: Ja, vast
1: prima. Alle vertrouwen dat het een feestje gaat worden.
0: Ik ga alles geven.
1: Nou, helemaal mooi, man.
0: Meer kan ik niet doen.
1: Nee, exact. We gaan kijken ernaar. En thanks, man.
0: Hartstikke bedankt.
1: En veel geluk nog.
2: Yo,
1: thank you very much.
2: Hoi, hoi.

0: Met Savage ronden we het eerste uur af. Je hoorde de Groningse band Savage, die net een nieuwe EP hebben uitgebracht, Septic Tomb. En je hoorde het titelnummer. Zometeen in het tweede uur loopt Rick iemand van Flebotomized tegen het lijf.
1: De loodzware jongens.
2: Hé, het licht doet het niet.
3: Ik heb geen bereik.
4: Hebben we nog wel water?
5: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
6: Kink. Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Nu met de Gamma Voordeelpas 25% korting op tuinhout. Je droomtuin? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
6: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
9: Maak je huis schoon en fris met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dusty ontvetter, spray plus navul, diverse varianten, 2 stuks voor maar €5. Exclusief verkrijgbaar in de winkel of shop op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
10: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
11: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
12: Hola, ¿dónde está mi casa?
11: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
12: Paella, paella.
11: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
12: Buenas noches.
11: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
13: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
14: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen?
15: Stap in een wereld vol avontuur. In Disney Adventure World in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
16: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
17: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
16: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
18: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Nou, ik sta hier op het veld en de band is aan het spelen, maar ik loop even naar de Happy Face vinyl. En wie kom ik daar tegen?
1: Ja, Tom Palms van Vloedwallemeist.
0: Ja, te gek, man. En je staat de plaat uit te zoeken en ik zie dat je Loud dus pakt. Ja, zelfs met die Japanse Obi.
1: Ja.
0: En je vroeg, je twijfelde een beetje.
1: Ja, een beetje wel, ja.
0: Hoezo?
1: Nou ja, ik heb Lightning Strikes en die, ik vind Soldier of Fortune heel tof.
0: Ja.
1: En ik ben hier in Friesland bij Into the Grave, bij een maat van mij. Ja. Die had twee platen van Loudness gescoord. En wij gaan natuurlijk spelen op zondag 13, 14 september.
0: Flebotomized.
1: Ja, Flebotomized in Mexico. En jij geeft mij die tip om die plaat te kopen.
0: Dus, ja, want jij gaat daar spelen, maar jij zegt net tegen mij, we gaan met Loudness spelen.
1: Ja, dat klopt.
0: Dat is fucking vet, man.
1: Dat is echt fucking vet, ja. Ik hoop die mannen tegen te komen, ja.
0: Nou, het is een van mijn favoriete bands uit Japan. Ja. Ook al sinds de jaren 80.
1: Ja.
0: Maar nou ja, voor jou dan ook, denk ik.
1: Ja, die gitarist is waanzinnig.
0: Akira Takasaki.
1: Ja, die is waanzinnig.
0: Lekker, man.
1: Die is echt een van de toppers.
0: Hey, september vindt dat plaats dus in Mexico.
1: Ja, even kijken. 10, 11, 13 september, ja.
0: Vet, man.
1: Ja.
0: Nou, heel veel succes.
1: Dankjewel.
0: En we gaan er vast wat van horen.
1: Dat gaat goed komen.
0: Veel plezier vandaag.
1: Dankjewel, hè.

0: enthousiasme ook. Ja. Jullie hebben een theezakje.
1: Ja, we doen een theezakje.
2: Ja,
1: sowieso.
2: Nou, het was het moment dat we dachten, dit item jongens, dan gaan we eruit flikkeren. Ja. Totdat we een iemand had een jingle voor ons gemaakt. Ik vind het zo leuk. Oh, echt waar? Een hele jingle, deze.
0: Wie heeft het zo lelijk ingeschreven eigenlijk?
2: Ja, ik weet het eigenlijk niet. Dit is, maar ja, goed, toen we die jingle kregen, dachten we, ja, dan houdt het item er maar in. Maar jullie zijn ontzettend enthousiast. Jullie zien die theezakjes te liggen en denk je, ja.
1: Dat was het.
2: Dat is. Nou, jongens.
0: Hoe dan?
2: Zullen we met de theezakjes dan maar gewoon beginnen?
0: Zullen we ze eerst even voorstellen?
1: Ja, zullen we dat doen?
2: Is misschien ook wel zin inderdaad. Ja. Ik word in mijn enthousiasme van jullie, dan neemt mij ook dan weer mee. Dat ik helemaal vergeet om de band hier aan tafel voor te stellen.
0: Ze ruiken beter dan vorige keer.
2: Zeker, absoluut. En ze zijn ook weer ouder en wijzer geworden.
0: Ik zie het.
2: Dat kan je ook aan ze zien.
1: Ja, zeker.
2: Ze zijn hele verstandige jongens geworden.
1: Absoluut.
2: Vond ik een paar weken geleden nog niet. Nu wel.
1: Nu wel.
2: Nu denk ik van echt opgeknapt.
0: Ja, bij mij ging dat wel weer naar beneden toen ze zo enthousiast waren over die techniek.
2: Ja, dat was waar, ja. Maar toch, tot iets veel van geleerd. Zit dat met de heren van Ad Moran.
3: Yes.
1: Ja. Yeah.
2: En je hebt net hier opgetreden hoe dat was. Gaan ze al even. We hebben iets wel lekker de theezakjes, jongens. Voor lekkere.
1: Ja.
2: Pak maar eens liggen allemaal.
1: Mag je doen?
2: Pak maar, wat je wil, ja. Eentje denkt van ja, dat is wel een hele lekkere. Het is toch mooi dat men enthousiast is.
0: Ik heb
2: wat
0: het
2: wel mooiste heb je?
1: Welk boek wil je nogmaals lezen?
2: Welk boek?
1: Ja, oh. Ik lees nooit.
2: Nou ja, dan wordt het ook
0: welk
2: best...
0: Welk boek wil je een keer lezen? Moeilijk.
2: Ja, je hebt ook nooit een boek gelezen.
1: Nee.
2: Je denkt van, ja, ook niet.
1: Ook niet.
0: Hij wil je leren lezen.
1: Ja, kan dat? Kan ik dat hier leren?
2: Een boek van hoe je moet leren lezen.
0: Genoeg theezakjes lezen.
2: Is toch ook wel een idee, inderdaad.
0: Hij wil gewoon een theezakje van vorige keer nog.
2: Maar,
1: ja.
2: Dat denk ik inderdaad, ja.
0: Een ander.
1: Heb jij een boek? Wat is het?
4: Een boek? Nee.
2: Nee, want...
0: zijn weer jullie tweeën die de microfoon moeten delen.
2: Ja.
0: De rollen zijn weer goed verdeeld.
3: Ben je meer een planner of word je liever verrast?
4: No.
3: Nou, ik laat me liever verrassen, ja.
2: Ja, is dat meer jouw ding?
3: Ja, zeker. Ik plan nooit niks. Nee.
2: En dan moet je ook niet aan je overlaten.
3: Ja.
2: En voor de band? Het plannen voor de band?
3: Ik hoop dat ik wel een keer wat opgehaald en dan...
1: Wauw! <wow. laughs>
3: Nee, gekheid. Nee, maar ja, dat is wel altijd zo. Maar nee, ja, niet met plannen of zo. Nee, heb ik niks mee.
2: Nee, kan je het wel? Wow. Ik ben er heel slecht in.
3: Als het echt moet, dan...
2: Ja, dan lukt het wel.
3: Ja, maar ik heb... Nee, ik vind het mooier dat het spontaan gebeurt. In het moment.
2: En is er een van jullie vieren echt wel een planner?
3: Wiebe.
1: Ik.
2: Ja.
1: Max.
3: Ja.
2: En Max ook?
3: Ja.
2: En jij bent Wiebe, jij bent ook de planner?
5: Laatst moesten we 8:45 spelen, dacht ik. Toen was het 8:40, toen was ik er eigenlijk gelijk uit.
0: Oh echt?
1: Of vorige week, ja.
5: Ja.
1: Ja,
5: ja, nog 10 minuten. Nee, nog 5.
1: Nee, 5.
5: Hoezo 5? 8:45, toch?
2: En dat
5: ja, maar dat zijn voor die planner. Dit is dan iets dat viel dan even buiten mijn planning.
2: Daar hou je niet zo van.
5: Ik hou ervan wanneer het voor mij duidelijk is wat er gaat gebeuren. En dit was overgevlogen. En ik ben best wel een planner, ja.
2: Dat is wel handig om iemand in het band toch te hebben die toch al een planner is.
0: Je hebt gewoon twee die gestructureerd zijn en twee niet.
1: Nou ja, die zijn wat minder.
2: Ja. Maar goed, iedereen heeft zijn kwaliteiten.
1: Ja, ja.
2: Kijk, jullie zijn weer gezellig.
1: Ja, absoluut. Ja, dat is verschil.
2: Dat, het is niet anders, jongens. De volgende, Wiebe. Wat heb jij voor moois?
5: Welke culturele gewoonte vind jij mooi?
1: No.
0: Nou gaan we, hoor. Niet met je stinkkaas aankomen. ik begin hem gewoon nog
5: een Nee, ik vind het sowieso mooi wanneer iets ouds, wat gewoon in deze tijd nog meegenomen wordt. Kijk bijvoorbeeld naar de band Alien Weaponry. Die hebben dat Maori van vroeger. Dat nemen ze echt weer mee in deze tijd. En dat vind ik gewoon te gek. Jonge jongens die gewoon hun cultuur, echt waar ze vandaan komen, die cultuur weer meenemen.
0: Dat is bij Maori heel sterk.
5: In leven houden.
2: Dat
5: vind ik vet. Dat
2: ja, ik ook.
5: Dat soort dingen
2: maar daarzijdelijk vind ik het ook met jonge gasten die een oud genre zeg maar weer nieuw leven blazen.
5: Ja. Ja.
2: Wat
5: jullie
2: ook een beetje doen zeg maar.
5: Ja.
2: Dat vind ik ook te gek.
5: Ja.
2: En het thrash metal is natuurlijk een beetje, vaak zijn het natuurlijk een beetje de oude garders die het mooi vinden. Maar als de jonge gasten het ook dan oppikken, ja, dat vind ik ook weer tof. Ja, dat is dan de volgende ronde die het dan weer op moet pakken en het weer voort moet zetten. Dat is toch wel wat er aan de hand is. Dus ik snap het helemaal. Nou, ja, tof.
5: Ik vind het gewoon te gek.
2: En dan komt hij. Max, oh, heb jij nog een mooie vraag daar staan?
4: Wie in jouw omgeving straalt altijd? Nou ja, nou, zou het op zich niet weten, maar ik vond dat deze dag al straalde vanwege het optreden die we gehad hebben op Into the Grave.
0: Ja, nou, dat kun je dat niet toppen, jongens. Ja, ja, dat kun je niet toppen. Bel, waar is de bel?
2: Hier. Ja, Max voor jou. Ja, kijk eens. Ja, ja, ja.
5: Mag ik daar één ding op zeggen?
0: Nee.
1: Nee.
2: Ja.
5: Feel good bagger.
2: Wat was bagger?
1: Wat is het?
5: Feel good bagger.
2: Feel good bagger.
1: Wat houdt erin dan?
0: Ik vond het mooi.
5: Te positief over iets, maar het was echt te gek.
2: Ja, was het te gek?
5: Ja, was echt iedereen die er was, echt iedereen die hiernaar luistert en die bij ons podium stond. Thanks, thanks, thanks.
2: Ja, dank je. Ja, dat is echt, echt tof. Ja,
0: we hebben het gemist, maar we hoorden dat jullie...
2: Ja, ze zijn wel tevreden.
1: Ja, absoluut.
2: Ja.
0: En we hoorden dat jullie het publiek helemaal meekregen.
5: Ja, dat is de bedoeling altijd, ja. Maar ja, weet je, ik kom hier vanaf sinds 2013. Dat was mijn eerste keer Into the Grave. En we hebben de show ook geëerd aan iemand, Johan
0: Bosma.
5: Ja, dat
0: had je verteld.
5: Die zei altijd tegen mij hier van... jongen, ooit een keer op een dag speel je op Into the Grave. Nou is Johan helaas overleden. Maar we hebben de show geëerd aan hem.
2: Ja.
5: Ja.
2: Ja, nou mooi man.
5: Ja, dat was echt gek.
0: Fantastisch.
5: Ja. Thanks voor iedereen die er was.
2: Ja, ja, nee, absoluut. En wij schillen in afwezigheid. Dat is wel een beetje...
0: Ja, wij stonden in de garage te wachten tot de plek was.
2: Ja,
0: de
2: garage was vol.
0: Ja, ja, ja, ja, en toen kwam er iemand naast ons staan, ook zo, ook wachten. En wij zei,
2: ja,
0: okay,
2: een motherfucker.
0: Okay, je moet snel drukken als dus het ding op groen gaat.
2: Mijn
0: snel
2: raam,
0: drukken.
2: Kan mijn hand wel uit het raam. Ik heb nog info, om is te bellen.
0: Info, ja, gaat hij, wanneer gaat hij op groen?
2: Kunnen we een kaartje krijgen? Ja, je moet even wachten, het zit vol.
0: Kan elk moment gebeuren. En dat ding was groen, ik heb Ernst nog nooit zo snel zien bewegen.
2: En ik was eerder dan die motherfucker naast me. Ja. Dus wij mochten door. Maar ja, goed, voor die weer een plekje hebt in zo'n volle garage, je het ook weer even. Maar dan hier heen lopen en je had geen ding. Nou, uiteindelijk stonden we hier en jullie hadden nog 5 minuten. Ik dacht, ja, kut, dat gaan we niet redden.
0: Nee.
2: Dus we hebben het helaas moeten missen.
0: Ja.
2: Vind ik wel een beetje jammer. Maar we hoorden van andere betrouwbare bron.
0: Zeker.
2: Aardschok.
0: Aardschok.
2: Dat het, dat jullie de boel wel meekregen.
5: Ja,
2: dus ik mooi verhaal volgens mij.
5: We gaan sowieso nog veel vaker spelen. Hè? Absoluut. Dus er zijn nog heel veel kansen.
2: Ja. Hey, wat is nou het hoogtepunt van jullie carrière tot nu toe?
0: Ja, dit.
1: Ik denk dit.
2: Dit?
1: Ja.
5: Dit.
1: Dit was het beste optreden wat we hebben gedaan.
2: Het is zo'n fout antwoord.
0: Feel good bagger.
2: Ja. Ah jongens, kijk, ik ben wel ontzettend teleurgesteld. Ik had gedacht, zijn bij de loodzware jongens.
5: Ja, nee, ja, tuurlijk.
2: Dat tuurlijk. Is het hoogtepunt.
5: Ja, maar
1: vanavond, hè?
5: Wat valt om dit is ook in het moment, hè? Dit.
2: Ja,
5: je kan hem heel breed pakken, hè?
2: Dat is waar.
1: Ja, maar wie hebben het optreden was het hoogtepunt van de middag. Dit is het hoogtepunt van vanavond.
5: Ah, kijk.
1: Juist. Zijn we er al.
2: Je hebt het gered. Oké, akkoord.
1: Daar waren we.
5: Save my pal.
2: Juist.
1: Lekker, veel goed bagger.
2: Ja. Hey, jullie moesten heel erg vroeg starten.
5: Half drie. Veel mij.
2: Ging het goed, Max? Lukte dat?
4: Ja, voor mijn gevoel is er weinig op aan te merken.
2: Nee, is het prima zo vroeg starten?
4: Ja.
2: Ja?
4: Ja, dat is wel goed.
2: Je was wakker genoeg?
4: Ja.
2: Ja, want het is natuurlijk wel een dingetje zo vroeg. Dat zijn denk ik niet gewend zo vroeg, toch?
0: Ja. Half drie, weet je nog wat
2: ze vertelden? Nou, ja, half drie.
0: Ze zeiden, ze moesten, wat was het? Hoe vroeg moesten jullie vorige keer opstaan na de show? Was toch ook 5 uur of zo?
1: Toen na die uitzending inderdaad, ja. Ja, dat was nu de 6, 7 jaar.
2: Ja, dat is waar. Maar dat is werk en door de week.
0: Dus dit is, zijn jullie nog wakker?
2: Dit is weekend.
1: Ja, het was vanmorgen 9 uur, toen waren ze bij ons.
5: Ja.
2: Oh, en heb
1: dus
2: je het
1: op zich...
2: heb je ook gisteren een beetje rustig aangedaan, of?
1: Ik heb wel rekening mee gehouden, ja.
2: Echt waar? Door extra in te drinken, of... Dat dus.
0: Ja, dat is... Je zag het al aan zijn wangetjes gewoon.
2: Ja. Dit is een te mooi antwoord. Ja. Dat is, er klopt hier iets niet.
0: Nee.
2: Maar, nou, geweldig jongens. Ik denk dat het wel weer opzet.
5: Nee, toch?
2: Ja.
1: Dat is te leuk.

0: Ad Moran hoorde jij met het nummer Parasite van hun laatste album We Fight Back. De mannen vonden het ontzettend jammer dat het afgelopen was. Maar goed, op zo'n festival moet je ook toch redelijk doorpakken en verschillende bands aan het woord laten. Dus helaas, we moeten even stoppen. Met de XL-versie gaan wij nog even met hun een spel doen. Dus wil je iets nog meer horen van de mannen en hoe dat spel is afgelopen, ze gaan het onderling tegen elkaar opnemen, dan moet je zeker even de XL gaan luisteren. Dan is het nu tijd, waarom ook niet, voor het galopje.
1: Nou, we staan hier nog steeds op Into the Grave. Fantastisch. Het is ook lekker droog geworden inmiddels. En we hebben net Wings of Steel gezien. Nou, zij denken, ja, Wings of Steel, dat is helemaal geen Nederlandse band. Geen Belgische band. Waarom noem je dat dan? Nou, omdat Mathieu, de bassist van Wings of Steel, uit België komt. En dan kan het. Dan doen we dat gewoon. En hij staat toevallig naast ons. Hij heeft heel weinig tijd, want ze gaan zo meteen naar Athene vertrekken, hoorde ik. Maar ik wil toch even weten, Mathieu, hoe was het vandaag?
2: Leuk. Het is begonnen tijdens onze soundcheck. Was er redelijk wat regen. Ja? En we dachten van, komt dat hier wel goed? En uiteindelijk, toen we onze set begonnen zijn, was het mooi weer aanwezig. Dus zalig, hè? Ja. Heel leuk.
1: Hoe lang zit je al bij Wings of Steel? Want origineel is het natuurlijk een Amerikaanse band eigenlijk.
2: Ja, klopt. Van LA. In november 2023 heb ik auditie gedaan. Ik denk dat het november was. Nu, het is wel 2023 en ik was de lucky bastard, weet je wel. En ja. Dus sindsdien heb ik alle tours gedaan in Europa. En ik ben ook al naar Amerika geweest. In de Whiskey A Go-Go gespeeld. Dus ja, dat is wel heel cool.
1: Hoe vet is dat, Whiskey A Go-Go? Dat was wel classic, hè? Absoluut. Dus dat is een eer, denk ik, om daar te mogen spelen.
2: Ik heb niet opgezocht wie er allemaal gespeeld heeft. Anders zou ik heel nerveus worden.
0: En hoe komen ze aan jou?
2: Ze hebben verschillende mensen aangesproken, waaronder de bassist van Evil Invaders, Belgische band. Juri is een goede vriend van mij. Ja. En Juri zei, ik kan het niet doen, maar ik ken wel iemand, een goede bassist uit België, en die kan jullie wel helpen. Oh. En zo heb ik auditie gedaan, samen met, denk ik, iemand uit Duitsland en Zweden en zo. En uiteindelijk, is het goed gekomen, hebben ze voor mij gekozen. Dus ja, heel tof natuurlijk.
1: Ja, want wat is je achtergrond vanuit de Belgische metal? Ja, ik weet het al een beetje, maar vertel het eens.
2: Ja, ik ben begonnen met een aantal kleine bands in België. Meestal heavy metal en traditionele metal. En dan ben ik begonnen met de Acid Reunie van Brugge. Dus ik woon in Brugge en Acid is van Brugge. Dus met Kate, de Lombard, op zang. En dan heb ik ook helpen Mystery terug opgericht worden. Dus Mystery, ook een Belgische band uit je eind jaren 80, begin jaren 90. Dus met Geert Anis op gitaar en een heel goede zanger. We hebben een andere zanger nu gehad. Dat was Sammy Pelleman, nu op zang.
1: Van After All.
2: Yes, correct. Ja. De origine zanger sukkelde wat met zijn gezondheid, jammer genoeg. Maar dat was wel een legendarische Belgische band, Mystery. Ja. Speel ik inmiddels niet meer bij, omdat ik het niet meer kon combineren met Wings of Steel. Dus nu speel ik alleen nog maar in Wings of Steel.
1: Ja, alleen nog maar in Wings of Steel. Want dit is wel, dit gaat sky high, hè?
2: dank u.
1: Ja, maar dit is echt, we hebben het net gezien, de show. Maar complimenten, want het was fantastisch.
2: Ja, we doen echt onze best. En we willen echt zo de lat zo hoog mogelijk leggen. En we zijn altijd blij als we horen dat mensen ervan genoten hebben.
1: Nou, op de Athene zou ik zeggen.
2: Ja, dank u wel.
1: En dan
0: is er ook een festival? Wat is daar voor jullie?
2: Dat is een headline show in Athene. Ik denk, er spelen drie bands in totaal en wij moeten headline morgen. Ik weet niet van buiten wie dat allemaal is op de affiche, maar nee. We hebben vorig jaar gespeeld op, ik denk, Up the Irons is in Athene.
1: Up the Hammers.
2: Up the Hammers, ja, sorry. Ja. Up the Hammers. En daar was het publiek echt razend enthousiast. Iedereen kon de lyrics meezingen. Ja, de mensen in Griekenland zijn echt heel passief.
1: Die houden van deze stijl, dat weet ik zeker.
2: Oh ja, traditionele heavy metal, daar zijn ze echt gebeten door. Dus ze wilden ons terug hebben en nu is het voor een headline set. Dus super cool. Ja.
1: Te gek. Ja, nou. Heb jij nog een laatste vraag?
0: Nee. Ik geloof het niet. Ik geloof het wel dat we een kennis hebben gemaakt. Ik ken Wings of Steel nog niet. Van naam, maar voor de rest ja, niet echt in gedoken. Dus ik heb al van tevoren al even wat geluisterd. En ik voel me ook dat jullie hele goede reviews kregen. En ik dacht, ik ga het wel eens even checken. Dus ik heb jullie nu gezien op het podium. Ja, ik vind het echt, ook vooral ook het gitaarwerk. Ja, het is wel spectaculair. Dus wat dat betreft, ik ga het zeker even... Je hebt drie albums?
2: Ja, en een EP, ja.
0: En een EP, inderdaad.
2: Ja, dus EP en twee albums, ja.
0: Ja,
2: dus... en een live LP die we in Racel Lille hebben opgenomen in Frankrijk. Ja, Lille.
1: Oh, ja. Okay. Oh, live in Frankrijk.
2: Ja. Ja, live in Frankrijk. Ik denk dat die inmiddels uitverkocht is, maar ja.
0: Ja. Er komt nog binnenkort nieuw werk aan,
2: ja, dus dat is belangrijk. Ik schreef de muziek niet. Het is Leo en Parker die alles zelf schreven. Dus... Leo is de Zweedse zanger en Parker is van L.A. de gitarist.
0: Yeah.
2: En dus zij hebben de band opgericht in L.A. Zij schrijven de muziek en zij zijn nu al bezig met een nieuwe plaat. En het zal heel gaaf worden. Ja, ja, ja.
1: Ik ga weer aanschaffen, want ik heb al de platen van Wings of Steel.
0: Kijk.
1: Ja, ik vind het echt te gek. Die stijl, die 80 stijl. Misschien zelfs al een beetje eind jaren 70 ook. De bluesy erin. En dan wel met het moderne jasje.
0: Ja.
1: En zo'n gitarist en zo'n zanger. Wat, en zo'n bassist ook.
0: Wat zijn je invloeden trouwens dan ook? Wat zijn invloeden?
2: Je had het correct geraden eigenlijk. Vooral, Blue Murder is een grote invloed. Whitesnake is een grote invloed. Black Sabbath is een grote invloed. Dio is een super grote invloed. En dan ook 70s blues invloeden en zo. Dus ja, maar nogmaals, zij schrijven de muziek. En ik denk dat zij heel goede songwriters zijn. Ik mag dat zeggen, weet je wel. Want ik schrijf het niet, dus ik kan dat zeggen.
0: Ja.
2: Maar de songwriting, ik denk, het zit goed in elkaar. En ik heb soms ook kippenvel als ik het aan het spelen ben. Want dan zegt ze, dit is wel vet.
0: Wat gaaf.
2: Ja, zalig gewoon.
0: Ja, nee, ik had zelf ook. Ik had ook even een kippenvel moment. Zeker met het lange nummer.
1: Oh, het was ook wel heel koud, vond ik, hoor. Dat wel.
0: Ja, dat is al
1: veel koude wind.
2: Ja, ja.
1: Nou, we gaan jou wel lekker met rust laten. Ja. Jij moet vertrekken. Bedankt, man.
0: Heel veel plezier.
1: Heel veel succes. Ja. En wie weet, volgende
0: checken. Keer. En misschien de luisteraars ook wel. En, good luck.
1: Nou, we gaan zo meteen ook een nummertje draaien. Want, dit was de aanleiding om Wings of Steel in het galopje te zetten.
0: Ja, zeker.
1: Dus het komt eraan, hè?
0: Dus kan het?
1: Ja, dan kan het, dan mag het. Hé, man, Mathieu, succes en de volgende keer.
2: Dank je, jongens, dank je wel. Super.
1: Hoi. Dank je wel.

0: jongens.
1: Kink. Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo voor maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
2: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
3: Ik heb letterlijk niks.
4: Het gaat de hele dag regenen, hè?
5: Nee, ik heb geen regenjas.
6: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
1: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Hollandse rode paprika's per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
7: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
8: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar 20 euro per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
9: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
10: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
11: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
12: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
13: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
14: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
15: Oranje. Dit is Kink Distortion.

0: Hans. De Gathering is populair in ons...
1: Ergens de Gathering is stopt.
2: Hij doet het, weet ik, ja. Hij probeert er altijd ergens tussen te proppen. Is het niet een quizje, dan is het wel...
0: Dan is het altijd de Gathering.
2: Non-nieuws.

0: over die rotband.
1: Ja, precies, ja. Altijd The Gathering. Ja, nou, eindelijk zit hier dan een tafel met Hans Rutte, de drummer van The Gathering. Ja.
2: The Gathering!
1: Nou,
2: The Gathering!
1: The Gathering! Okay. Nou, lekker is dat.
3: Speciaal
1: nou,
3: voor Hans.
1: We gaan zo meteen, als we snel gaan we snel regelen, misschien eventjes een spelletje spelen met Hans.
2: Oh, vet.
1: Vind ik veel leuker dan al die andere shit. Snap maar ik. Toch even voor de luisteraar, die misschien The Gathering kan me eigenlijk niet voorstellen, maar niet zo goed weet. In 95 bracht jullie een album uit Mendelian. Yes. Dat is nu 31 jaar geleden, maar vorig jaar 30 jaar geleden. Oh. Dat was het eerste album met Anneke.
2: Ja.
1: En volgens mij door Henk Westbroek, toen op 3FM, Hilversum 3, ik weet niet hoe het toen heette, nam de vlucht. Strange Machine draaide hij regelmatig.
2: Ja.
1: En ja, sindsdien is het skyrocketing gegaan, mede door dat album. En even een korte intro dan voor iemand die denkt van, joh, waar hebben we het over? Maar dat is inderdaad The Gathering. Vorig jaar geleden. The Gathering hebben we weer. Inderdaad, heel goed, Hans.
2: Hey, ik hoef het niet eens te doen, hè?
1: Hans leert ontzettend snel.
2: Ja,
1: dat is alweer lekker. Je hebt 5 concerten gespeeld vorig jaar. Ten ere van Mendelian 30 jaar. Allemaal uitverkocht.
2: Ja.
1: Dat ging echt als een tierlier. Met Anneke van Giersbergen.
2: Ja.
1: Hoe was dat om met haar weer op het podium te staan?
2: Nou, we waren natuurlijk, we hadden niet echt heel veel contact.
1: Nee.
2: Op een gegeven moment kregen wij te horen van Saint-Germain dat we een gouden plaat hadden van Mendelian. Dus Mendelian was goud geworden in Nederland.
1: En wanneer speelde dit?
2: 2 jaar geleden. Nu.
1: 2 jaar geleden?
2: Ja, ongeveer zo.
1: Toen werd het goud.
3: Toen werd het goud, zo.
2: Ja, toen werd het pas goud.
3: Cool.
2: Ja, dat is een heel lang verhaal. Dat is heel saai.
1: Oh.
2: Dat is allemaal tellen en Spotify streams die tellen. Maar voor 1/10 deel mee. Ik weet een heel technisch verhaal.
3: Nu was je op de grens.
2: Maar als ze hadden ook oude spreadsheets gevonden. Nou ja, in 95 werd nog niet zoveel bijgehouden.
1: Nee.
2: Er was helemaal geen internet nog.
1: Nee.
2: Dus ze hebben allemaal dingen bij elkaar gesprokkeld. En Saint-Germain had zoiets van, nou, laten we ze maar eens een gouden plaat geven.
1: Na een 28, 29 jaar komt dan eindelijk die gouden plaat.
2: Ja, dus we hadden zoiets van, nou, dan gaan we toch wel iets doen. Dus we zijn, er werd een feestje georganiseerd.
1: Oh.
2: We hadden daarvoor even met Anneke al gesproken, want we hadden elkaar al een tijd niet meer gezien.
1: Ja.
2: Dat was heel gezellig, was heel leuk. En daarna zijn we nog een paar keer wezen eten. En op een gegeven moment, René had het idee van, joh, die plaat bestaat 30, misschien kunnen we ook echt iets doen ook. Hij is mooi goud geworden, hij wordt 30 jaar. Ik ga toch aan Anneke vragen. Ik zei, is goed.
1: Vraag maar.
2: We waren toch met de Gathering toch wel een soort van in de koelkast weer beland een beetje.
1: Ja.
2: Ja, ja, we hadden die plaat uitgebracht in 2022.
1: Ja.
2: Daarna zijn we toch alweer in een soort slaapmodus terechtgekomen.
1: Bewust of een beetje onbewust?
2: Ja,
1: nee,
2: dat gebeurt gewoon. Ja, dat gebeurt gewoon. Dat is gewoon iets van, oké, we hebben die plaat gemaakt. We hebben een klein toertje gedaan. We waren weer tot rusten.
1: Ja.
2: En toen werden we toch alweer een beetje actief eigenlijk. En ja, Anneke moest er even over nadenken. Maar die was heel enthousiast eigenlijk wel. Om dat te gaan doen dan. Dus dat. Toen was het heel snel beklonken eigenlijk. Van, laten we dat gewoon doen in Nijmegen, onze thuisstad.
1: Ja.
2: En laten we gewoon 2 shows doen.
1: En ik vroeg me af, nu is ook jullie zangeres Silje is nu weg uit de band.
2: Ja.
1: Sta je nu op een soort van kruispunt? Wat gaan we nou doen met The Gathering?
2: Geen flauw idee.
1: Oh.
2: We vieren Mendelian.
1: Ja.
2: Het is feest.
1: Ja.
2: Dat zien we wel. We hebben echt totaal geen idee wat er precies gaat komen. Misschien gaan we weer de diepvrieskist in. Ik weet het echt niet. Dus,
1: het is gewoon kijken hoe het gaat. En,
2: ja,
3: ook
2: ja,
3: wel lekker trouwens.
2: Plek, ook wel een keer lekker.
3: Ja,
1: ja. Maar hoe is het om die oude nummers weer te spelen? Want,
2: ja,
1: neem
2: het is
1: aan,
2: heel gaaf.
1: Je treft vanavond op Into the Grave.
2: Ja.
1: Ik neem aan dat je dan ongeveer hetzelfde doen als in Don Roosje destijds. Of zijn we wat anders van plan?
2: Iets minder lang. Hè? We spelen 1,5 uur geloof ik.
1: Ja.
2: Maar het zal ongeveer wel hetzelfde zijn als, als Don Roosje. Ja.
1: Ja, nou, hoe is dat dan vervolgens om die oude nummers te spelen?
2: Ja, het is altijd fijn. Dus het is,
1: Leuker dan de nieuwere nummers? Hans?
2: Nee, zo kun je niet. Het zijn allemaal,
1: nee?
2: Het zijn allemaal je kinderen, hè?
1: Snap ik.
2: Je kunt niet zeggen van, de ene kind vind ik liever leuker dan een ander kind. Ja, toch? Heb je dat wel?
3: Nee, dat kan ik helemaal niet.
2: Nee, dat gaat niet.
1: Nee, maar ik was dan van de week bij Iron Maiden. En dan draaien ze ook alleen maar, wat draaien ze? Ze spelen alleen maar oude nummers. En dat lijkt of iedereen dan een feest van herkenning. Iedereen vindt het geweldig. En ik snap dat, ik denk, alleen die reacties publiek maakt al dat een band denkt, wauw, wat een toffe reacties. Merk je dat ook een beetje, dat de oudere nummers meer reacties oproepen in het publiek dan nieuwere nummers? Of ben je er niet mee bezig als je daar...
2: Nee, nou ja, die nieuwere nummers met Anneke zijn natuurlijk ook allemaal hele stokoude nummers.
1: Ja, dus, ja, dat klopt.
2: Het wordt allemaal wel heel goed ontvangen. Dus, maar die Mandillion-nummers zijn natuurlijk wel speciaal.
1: Ja, dat begrijp dat ik inderdaad. Ja.
2: Ja, dat merk je wel. Ja. Dat die plaat toch wel het beste verkocht heeft en het meest populair is.
3: Nou, toen blies jullie op natuurlijk. Toen blies jullie op, toen ben ik...
2: Ja, we zijn natuurlijk echt gelanceerd, werden we echt toen. Toen gingen we een paar treetjes hoger.
1: En dat is toch wel tof. Want natuurlijk met het vorige album had je meegemaakt dat het denk ik wel een keer zei ongeveer dat je het minder ging. Almost a Dance heb ik het dan over.
2: Ja.
1: En opeens vind je weer de lift omhoog. En dan klopt. En hoe?
2: Dat klopt. Dus niet verwacht toch gekregen, zoiets.
1: Ja.
2: Zo. We kwamen echt uit een hopeloze situatie toen qua band. Maar we hadden er allemaal wel geloof in of zo. We hadden allemaal wel zoiets van,
1: het gaat goed komen.
2: We gaan allemaal dingetjes doen gewoon en we blijven gewoon repeteren. En we gaan gewoon langzaam sleutelen. En we gaan echt op zoek naar echt iemand die echt kan zingen.
1: Ja, dus, nou het was ook wel een gouden greep, hè, wat jullie uiteindelijk hebben gedaan. Dat kon je toen misschien niet inschatten, maar dat is uiteindelijk wel geworden.
2: Nee, het is gewoon gebeurd. En we vonden haar, zij vond ons. We kwamen elkaar tegen, zij deed mee.
1: Maar het werd een soort van commerciële sweet spot, werd ook die plaat een beetje. Dat is natuurlijk niet te plannen. Dan zou je het nog een keer doen, denk ik dan.
2: Maar, nee, dat was totaal niet. We waren lang blij dat we in Woodhouse, in die studio in Duitsland, professioneel konden opnemen met Suki, die al flink wat mooie plaat had opgenomen.
1: Ja.
2: Dat was al fantastisch. Eigenlijk was dat al het eindstation, wat ons betreft. Gewoon, want we studeerden allemaal en we hadden echt zoiets van, we gaan in ieder geval een hele goede plaat maken en dan zien we wel weer verder.
1: Precies.
2: Maar we willen wel even die vieze smaak van de tweede plaat een beetje.
1: Ja.
2: Niet dat ik het... Ja,
1: want hoe kijk je zelf nu op? Ik vond namelijk de muzikaal...
2: Ja, daar kunnen we een hele podcast over
1: vinden. Ja, vond ik een gave plaat. Ja, de zang al inderdaad, als even wennen. Maar uiteindelijk, ik vond eigenlijk uiteindelijk wel een gave plaat.
2: Het is een gave plaat. Het is absoluut. Alleen Niels paste niet bij ons. Alleen zagen we dat toen niet in.
1: Nee.
2: Of wilden we niet inzien. Of zaten we te ver in het traject op een gegeven moment.
1: Ja.
2: Tom nam op toen. Hè. Tom Holkenborg was de producer. Junkie XL. Echt een metalhead trouwens ook. Altijd geweest.
1: Ja.
2: Maar die was ook enthousiast. Dus wij gingen gewoon mee in het... Maar dat bleek toch wel hem achteraf niet zo slim te zijn geweest.
1: Ja, nou goed, dat soort keuzes, dat gebeurt denk ik vaker.
2: Ja,
1: dat je denkt, het is een goed idee en uiteindelijk wordt het toch anders ontvangen.
2: Ja.
1: Was de eerste keer dat je dacht van, oh kut?
2: Ja, er waren wel reacties op een gegeven moment toen die plaat uitkwam. Van,
1: nou, één denk je nog, nou, het ligt dan niet één, komt een tweede. Op een gegeven moment ga je natuurlijk wel een soort kantelpunt van, fuck. Was dat er?
2: De grote kantelpunt was dat wij in Paradiso speelden met Gorefest toen. Een of andere metal festivaletje was dat. In volle Paradiso en we werden echt uitgejouwd. En toen kwam Jan Christ het podium op na ons optreden van nou is echt nu is echt een portie metal.
1: Ja.
2: Een soort van steek in de rug zo.
1: Ja, dat is finished. Ja,
2: ja, dat was achteraf ontzettend om moeten lachen. En,
1: nee, goed, moet je ook anders. Het is, maar die dag is helemaal niet zo gelukkig, want je hebt nog een wielklem, begreep ik, hè? Dat je...
2: Ja, wiel... Ja.
3: Jezus.
2: Wat een
3: kutdag.
2: Toen wilden we wegrijden. Het was wel echt een... Ja. We kregen echt bier over ons heen, echt letterlijk. We moesten echt, het was echt een soort pandemonium. Is,
3: letterlijk achteraf, een koude douche.
2: Achteraf, ja. Je kunt er enorm om lachen achteraf. Maar toen was het...
3: Toen is het
1: verschrikkelijk. Einde van de wereld.
2: We speelden een paar maanden eerder, braken ze de Paradiso af. Hè? En dan, zangwissel.
1: Ja.
2: En dan een half jaar later spelen we weer. En...
1: Is dat een reactie?
2: Ja.
3: Oeh, daar is zich ook al heel naar over.
1: En nu druk ik daar weer op. Dat is ook niet zo aardig voor mij natuurlijk. Hè?
3: Dat
1: is een beetje jammer.
2: Nee.
1: We gaan zo meteen even een spelletje doen met onze Hans. Doen we even snel. Maar eerst nog even, wat is jouw favoriete nummer van Medillion?
2: Ook dat zijn al je kinderen. Hè? Natuurlijk. Ik denk toch wel Eleanor, toch wel.
1: Eleanor, ja?
2: Ja, toch wel. Ja, tweede nummer.
1: Tweede nummer.
2: Ja, veel hoeken. Donkere sfeer.
1: Altijd lekker.
2: Ja.
3: Ik vind het ook de beste track.
2: Ja, ik vind het toch wel.
3: Ja, van die plaat. Ja.
1: Oké, nou, gaan we die draaien.

0: weer terug. En Eleanor gedraaid. Ja, ja, met. The Gathering! Daar hebben ze. Ja, ja, ja. Ik heb hier een spelletje. Gaan we snel even spelen met Hans.
1: Oh god.
0: Ik ga het proberen kort uit te leggen.
1: Moet ik er ook weer meedoen?
0: Vorige week hebben we het gedaan met Dirk Verbeuren van Megadeth. En dat was een doorslaand succes. Ja. Alleen ik vond, even terugluisterend, dat ik het niet zo goed uitlegde voor de luisteraar. Dus ik probeer dat nu iets beter te doen. Er zijn twee teams. Team The Gathering, Hans. En team Loosvaar Jongens. Dan ben jij, Rutter.
1: Oh god. No,
0: de winnaar heeft degene die het eerst 5 kaartjes heeft. Dat ging met Dirk ontzettend snel. Als het heel lang duurt, dan doen we er 4 of 3 kaartjes. Maar we proberen even 5. Je krijgt als eerste een cadeau. Dat is de eerste kaart, die heb je gratis. Dat is deze. Oh, jij hebt nummer 1991, heb jij, Hans. En wat heb jij? 1986 heeft Ruter. Nou, nu ga je een nummer horen. Aan de hand van de QR-code. Hier heb ik een stapel in het midden met een QR-code. Daar zit een nummer achter. Als je het nummer beluistert, alleen maar Nederlandse metal. 80 en uit de jaren 90. En als je het nummer hoort, moet jij ingaan schatten. Hans, je gaat er een tijdbalk maken voor je, neus. Of de nummer wat je hoort, of dat voor of na. Weet je, liggen 91?
1: 91.
0: Voor of na 91. Als je het goed hebt, dan heb je dus een 2-kaartje. Heb je dan? Heb je 2. En als je ook nog weet wie je hoort, bent of het nummer, dan mag je nog een keer. Dus als je het goed speelt, kun je het in één keer uitspelen. En is Ruter überhaupt niet aan de beurt.
1: Dat is helemaal goed.
0: Ja, ben je helder,
1: ben
0: Hans?
1: Super klaar voor.
0: Nou, helemaal mooi. Dan gaan we nu beginnen met het eerste nummer. Dan ga ik hem even hier zo scannen. En daar komt op dit kaartje, hoor je nu het nummer.
1: Hé, geluid is beter.
0: Geluid is beter, hè? Ik zit te puzzelen.
1: Oh, lekker dit, hè.
0: Jaren 80, jaren 90, Hans.
1: Dit
0: is het voor of na 91?
1: Na 91.
0: Na 91?
1: Zeker 100%.
0: 100%? Nou, dan...
1: Nee, dan moet je eerst... Weet je ook wie het is?
0: Ja.
1: Nee.
0: Nee, oké.
1: Ik hoor wel aan de productie dat dit wel...
0: Productie na moet na 91 Absoluut. Zijn. Oké.
1: Ik weet niet wat het is.
0: Nou, Hans, mag jij hem omdraaien? En dan gaan we zien of het klopt.
1: Oeh, 91.
0: Maar dat is goed. Dat is ook 91. Nou, allebei 91. Maar
1: Jewel ook nog. Ach, Rick. Ook nog eens.
0: Wat is dit?
1: Jewel.
0: Is het Jewel?
1: Oh,
0: ja. Nou, vet.
1: Rick woont bij ons, hè? Rick woont in Os, hè? De zanger van Jewel.
0: Ja, want daar zijn we nog op bezoek geweest, hè?
1: Ja, ze gingen we vaak op bezoek, ja.
0: Ja, je ging plaatjes draaien daar, begreep ik.
1: Ja, hij was Jack Panzer fan. Die band Jack Panzer.
0: Ja?
1: Dat heb ik daar leren kennen, bij hem leren kennen.
0: Ja, hij vertelde het. Ja, ik heb nog een mooi verhaal over The Gathering.
1: Ja, we wonen 100 meter van ons vandaan.
0: Ja, jongens gaan al plaatjes draaien. Nou, dat is toch te gek, man.
1: Ja, dat kleine wereld, hè?
0: Gaan we lekker over hebben als je een keer bij ons te gast bent. En lekker 2 uur lang. Wat is dit? Is het... Jezus. Echt waar?
1: Welke band is dit? Volgens mij heb ik de band wel goed, straks.
0: Ja, dat denk ik ook. Voor hem heb je hier ingespeeld.
1: Ik moest deze al inzetten, ja. Dat is natuurlijk Pestilence.
0: En je hebt daar 1986 voor je neus terug, hè?
1: Ik weet dus oprecht niet wanneer die uit is gekomen.
0: Maar is die voor of na 1986?
1: Dat is na.
0: Lijkt me ook. Nou, pak het kaartje en... heb je hem? 91.
1: 3 keer 91.
0: En je had de band goed. Dus ja, je mag nog een keer, vriend.
1: Die heb ik 6 jaar in moeten zetten, dat nummer.
0: Ja. Kijk wat deze ook weet.
1: Ja, die ken ik.
0: Hans kent die denk ik inderdaad wel, ja.
1: Is die Chunky XL of niet?
0: Nee. Wat zeg je?
1: Nee, die Chunky XL. Het is, God.
0: Het is ook allemaal gedraaid in die show bij ons.
1: Ja,
0: dus
1: ja.
0: Jij moet het een voordeel krijgen, Ruter.
1: Dit is na 91, volgens mij. Als, denk ik.
0: Na 91. En wie is het?
1: God, ja, weet ik niet.
0: Nou, anders gaan we lekker door.
1: Ik weet het.
0: En, wat is het?
1: 92.
0: Jezus.
1: Kong, nee, had ik niet gekocht.
0: Kong.
1: Oké.
0: Inderdaad, was jij toch een liefhebber van...
1: Ja, absoluut toffe band.
0: Waarom weet ik dat eigenlijk? In een interview denk ik of zo?
1: Weet ik niet van. Ja, dan weet alles van The Gathering.
0: Maar jij was...
1: Ik weet alles. Huppakee!
0: Nee, je was Kong-fan inderdaad.
1: Ja.
0: Nou, het is ook een gekke band. De Gilles.
1: Ja, absoluut. Is het die band die allemaal in aparte hoeken speelt en zo? Is dat die band?
0: Ja.
1: Ja.
0: Wat is dit? En vooral, waar past hij... Nou, je hebt alleen maar 91, 2 kaartjes. Dit duurt lang.
1: Klinkt al oud.
0: Klinkt wel oud, hè?
1: Ja, die bel die hing er denk ik al een tijdje.
0: Moet ik even anders doorschuiven?
1: Ik denk het.
0: Kom. Nog één poging. Nu ben ik klaar mee. Nu gaan we doorschuiven. Ja. Oh, dat ben jij, Ruter.
1: Lekker dit.
0: Hans zingt hard na.
1: Echt hard, Rob?
0: Het is leven,
1: ik kan het niet plaatsen.
0: Niet plaatsen, ook niet.
1: Het is
0: ook niet
1: lastig met jou, hoor. Jaartal, denk ik.
0: Nee. Ja, hè? Ja. Nou, je hebt 50% kansen. Ik ben jou nu 91.
1: Ik moet nu kiezen.
0: Ervoor of erna? Ja, je mag kiezen.
1: Dit is, denk ik, voor 1991.
0: Voor 91. Ja. Nou, leg ik hem rechts van je neer. Dat is het. 1990. Wauw. Maar het is wel goed. En dus de band?
1: Elise.
0: Ja.
1: Zeg
0: maar. Nou goed, we gaan door naar de volgende. Jouw kans, Ruter. Waarom doe je het nou niet? Hij wil niet de link pakken. Nu wel. Yep. Komt ie aan. Wat is dit? We zullen schuld innen. Oh, je hebt niet de moeilijkste. Innen plaat voor de straat. Zeg het waar het op staat. Op een weken zet je rust. Ken je het?
1: Je zegt het. Maar ik mag niet zeggen.
0: Nee, je mag niet zeggen nee. Maar je kent het wel.
1: Ik ken het wel.
0: Ja, hè?
1: De meeste kost op kost. En dan is het. Na 92, denk ik.
0: Na 92. Je hebt liggen 86, 91, 92. Jij denkt na 92. En wie is het?
1: Was de posse? Met een bedoel ik hem met death?
0: Ja. Ja, het is... We zitten.
1: Ja!
0: 96. Nou, Ruudje, maar nog
1: ik
0: één keer.
1: Ik heb voorgestaan. Ik kan gewoon winnen.
0: Nou, daar ga je, Hans. Ik nog snel eentje, let op. Kut, maar dat heb je al makkelijker, zeg. Jezus.
1: Is dat geschud?
0: Ja, dus.
1: Ja, hoe oud is dit? Voor.
0: Ja, je hebt 86, 91, 92, 96.
1: Ja, ik denk dat daar.
0: Ja, dat zou kunnen. Klinkt inderdaad wel
1: vrij hard.
0: En wie is het? Niet dat het uitmaakt, want het is, als het goed is, is het klaar.
1: Even kijken. Ik zei Nick My Rick, hè, zei ik net.
0: Ja, en het is welk jaar? 83. En het is Marder, inderdaad, met onze Rick Bouwman, die er ook altijd bij zit. Maar nu even niet.
1: Holy shit, ik heb gewoon gewonnen.
0: Ja, nee, het is...
1: Ik heb gewoon gewonnen van de Gathering. Ja, met slag en wimpel. Ik heb heel veel punten gescoord met het roepen van The Gathering.
0: Ik vind het wel, ik vind het leukste gast in het eigenlijk,
1: sorry.
0: Hans.
1: Ik vind het wel, je hebt gewonnen.
0: Dit is wel wat pijnlijk.
2: Ik heb 2 uur in een bus gezeten.
0: Je hebt een drankje trouwens gekregen. Oh, ook dat nog niet
2: eens. Maakt niet uit, ik ga zo eten.
0: Ja, dat doe je goed. Het is jouw etenstijd inderdaad. Dankjewel, Hans.
2: En, jullie bedankt.
0: Super leuk. Ik vond het heel leuk dat je er was.
2: Ja, eens gelijk.
0: En succes zometeen vanavond met optreden. We gaan kijken.
2: We gaan ons best doen.
0: Ik heb lang geleden voor het laatst gezien, dus ik ben heel nieuwsgierig hoe het gaat zijn.
2: Ik ben benieuwd wat je ervan vindt.
0: En jazeker. En nou goed, als je even wat rustig vaarwater bent.
2: Ik
0: leuk
2: graag
0: als je...
2: een keer langs.
0: En dan gaan we een keer uitgebreid heel je historie.
2: Dan ga je alles... over Almost a Dance hebben dan.
0: Ja, dat is goed. Dat gaan we doen.
1: En dan gaan we een herkansing doen, hè?
0: En
1: een
0: herkansing.
2: Dat vind ik prima.
0: Dan moet je eventjes... ja, dat is goed.
2: Een keer in de herfst of zo.
0: Dankjewel, Hans. En tot de volgende keer.
2: Tot de volgende.
0: Volgende. Hoi.

0: Distortion.
1: De loodzware jongens.
2: Kink. Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle Klaverland van Plus kaasplakken per 100 gram 1 euro. En Glorix toiletblok en gel ook 1 euro. Euroweken. We doen met je mee. Plus.
3: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
4: Want BelSimpel bestaat 20 jaar. Kies de iPhone 17 Pro met Super Unlimited Plus van KPN voor supersnel internet binnen en buiten de EU. Zo BelSimpel kan het zijn.
5: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
6: ANWB en gaan.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Shabby-tas bij Libelle. Nu voor maar €2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.
8: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
11: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
12: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe douchesysteem van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.

0: Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stort vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
2: 1 man. 30 boeken. 1 kast. En 1 doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Zet je net als Jan in met zijn boekenstalletje waarvan de opbrengst naar Kika gaat. Start jouw eigen actie voor Kika op actievoorkika.nl.
3: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
4: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Weekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Weekamp.
5: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
6: De beste plek voor jou, NVM.
7: Get ready for the OG.
8: All y'all bitches wanna look like me.
9: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
10: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals alle L'Oréal Paris, 1 plus 1 gratis. Dat is dealscoren. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
11: Mooi van Ethos.
12: Ja. Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
13: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Met alleen deze week een 50-plus mobiel sim-only. Het eerste jaar voor maar 1 euro per maand. Zo BelSimpel kan het zijn.
14: King. Distortion.

0: vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet, alleen deze week 35% korting op Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Karwei, maak het mooier.
0: Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton. Nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel 400 euro per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
2: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
4: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA. Een wereld aan ideeën.
5: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
6: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
7: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
8: Oranje. Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.

0: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
1: Want BelSimpel bestaat 20 jaar. Kies de iPhone 17 Pro met Super Unlimited Plus van KPN voor supersnel internet binnen en buiten de EU. Zo BelSimpel kan het zijn.

0: 20. Altijd laag.
1: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
2: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
3: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
4: Zeker, net zo sterk als onze oranje basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
5: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
6: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Weekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Weekamp.
7: Drie tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
8: Welkom, dit is Kink Distortion.

0: fans van Zonnig Zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar 1,89.
1: Dat gaan we vieren.
0: Zo goedkoop, daar word je fan van. Dat gaan we vieren. Aldi.
2: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een BIG geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
0: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar 2,25. En high protein drink per flesje 95 cent. Zo goedkoop, daar word je fan van.
1: Dat gaan we vieren.
0: Dus nu naar Aldi.
3: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
4: Hola, ¿dónde está mi casa?
3: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap. Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
4: Buenas noches.
3: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
5: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
6: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
7: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.

0: ligt je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Oranjefans opgelet. KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijk

0: slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
2: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
1: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
4: Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang geweldige deals. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied.
5: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
6: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Shop nu op Amazon.nl.
7: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, André Lon en Axe. 2 plus 2 gratis. Dat wordt aanvallen. Vind nog meer mega mooie oranje deals in de winkel of shop op ethos.nl.
8: Mooi van Ethos.
9: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
10: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenoir. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenaerts. De tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
0: Vul je voorraad zonbescherming makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Nivea en Garnier. Nu tot wel 55% korting. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Bij

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
2: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo! Odido.
3: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
4: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
5: Brussel Zuid.
4: Hé, nu al?
3: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
6: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
7: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe douchesysteem van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
8: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn en met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we Oranje. King. King Distortion.

0: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
1: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
2: ANWB en gaan.
0: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Hollandse rode paprika's per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
3: Oranje fans opgelet. KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Pak de iPhone 17 Pro, nu scherp geprijsd. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Want voor je het weet wordt de finale al gespeeld.
4: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com. Renew.
5: Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
6: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Weekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Weekamp.
7: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
8: Een ijskoffie voor mevrouw.
7: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
9: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Shabby's tas bij Libelle. Nu voor maar €2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.
1: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
2: Ik heb letterlijk niks.
3: Het gaat de hele dag regenen, hè?
4: Nee, ik heb geen regenjas.
3: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
5: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
6: Odido.
7: Kink. You gotta recognize. Distortion.

Hey, Björn hier van Björns Betonuur. Elke dinsdag en donderdag ben ik te beluisteren tussen 4 en 5 uur op King Distortion. Ik laat je dan de beste nieuwe releases horen, praat je bij met betrekking tot het nieuws uit het metallandschap en komen er natuurlijk de nodige vette tracks voorbij. En als je de show gemist hebt, geen nood. Op zaterdag en zondag wordt de show herhaald tussen 4 en 5 uur op King Distortion. Daarnaast kun je de show ook terugbeluisteren op de podcastpagina van Kink en in de Kink-app.

Ring out, you dead!